0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar is, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Tegen Nieuwsuur zeggen ze dat bedrijven dit soort maatregelen nemen als er een hack is. Vanwege de storing zijn er in sommige winkels lege schappen. Bij andere supermarkten is het daardoor juist drukker. Het Zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun, waarop was gerekend. Acteur R.J. Mitty is overleden. De Amerikaan is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitty cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. De acteur zette zich in voor een betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt, maar volgens showbiz-site TMZ gaat het mogelijk om zelfdoding. R.J. Mitty was 34 jaar. Panda-jong Lang Yue, die ruim 2 jaar geleden werd geboren in Ouwehands Dierenpark, verhuist deze maand naar China. Volgens de dierentuin in Rhenen is afgesproken dat een jonge reuzenpanda voor het 4e levensjaar naar China moet om daarbij te dragen aan het behoud van de soort. De ouders blijven wel in de dierentuin in Rhenen. Het park is het enige in Nederland waar reuzenpanda's worden gehouden. Lang Yue was het 2e jong dat in Nederland is geboren. Ouwehands Dierenpark is van plan om met een speciale afscheidsceremonie de reuzenpanda uit te zwaaien. Het weer, meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken, met vanmiddag soms een bui bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een achtbaan in de Amerikaanse staat Georgia is iemand om het leven gekomen. Een onbekend aantal anderen raakte gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar getuigen zeggen tegen lokale media dat ze iemand uit het treintje hebben zien vallen. Daarbij zou hij andere inzittenden hebben geraakt. Het ongeluk gebeurde in het park Six Flags over Georgia. Vorige maand werd in een ander Six Flags park in Californië een achtbaan stilgezet, omdat meerdere bezoekers en hersenletsel in zouden hebben opgelopen. 4 jaar geleden overleed die man na een ritje in de achtbaan. Deskundigen denken dat Albert Heijn mogelijk gehackt is, omdat een deel van de systemen niet beschikbaar is. Bedrijven nemen zo'n beslissing niet zomaar, zeggen experts. De supermarkt zelf wil niet zeggen of het gehackt is. De storing begon zondag. Inmiddels zijn er in sommige winkels lege schappen. Acteur R.J. Mitty is overleden. De Amerikaan is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitty cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. De acteur zette zich in voor een betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt. R.J. Mitty was 34 jaar. Panda Jong Lang Yue, die ruim 2 jaar geleden werd geboren in Ouwehands Dierenpark, verhuist deze maand naar China. Volgens de dierentuin in Rhenen is afgesproken dat een jonge reuzenpanda voor het 4e levensjaar naar China moet om daarbij te dragen aan het behoud van de soort. De ouders blijven wel in de dierentuin in Rhenen. Het park is het enige in Nederland waar reuzenpanda's worden gehouden. Lang Yue was het 2e jong dat in Nederland is geboren. Ouwehands Dierenpark is van plan om met een speciale afscheidsceremonie de reuzenpanda uit te zwaaien. Het weer, meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Radio 80 voor de kust en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een achtbaan in de Amerikaanse staat Georgia is iemand om het leven gekomen. Een onbekend aantal anderen raakte gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar getuigen zeggen tegen lokale media dat ze iemand uit het treintje hebben zien vallen. Daarbij zou hij andere inzittenden hebben geraakt. Het ongeluk gebeurde in het park Six Flags over Georgia. Vorige maand werd in een ander Six Flags park in Californië een beroemde achtbaan stilgezet na meer dan 100 meldingen van hersenletsel. 4 jaar geleden overleed iemand na een ritje in die achtbaan. Deskundigen denken dat Albert Heijn mogelijk gehackt is, omdat een deel van de systemen niet beschikbaar is. Bedrijven nemen zo'n beslissing niet zomaar, zeggen experts. De supermarkt zelf wil niet zeggen of het gehackt is. De storing begon zondag. Inmiddels zijn er in sommige winkels lege schappen. Het zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun waarop was gerekend. Het centrum zegt dat daarover werd gesproken.

0: Gekheid. In de categorie entertainment won Ruud Smulders, die zich volgens de jury ontpopt tot een van de interessantste makers in de cabaretwereld. Het weer, meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het is 8 tot 12 graden. En ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui bij 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk een stuk harder dan gedacht. Dat voorspelt het Internationaal Monetair Fonds, dat ook de prognose voor Duitsland en de wereldeconomie heeft verhoogd. Het IMF rekent in Nederland op een groei van 1,5%. Eerder werd nog uitgegaan van 1%. Het IMF zegt dat de wereldeconomie een grote veerkracht laat zien na de grote verstoring begin dit jaar vanwege de oorlog in Iran. Wereldwijd wisten landen de impact van de oorlog te beperken. En daarnaast krijgt de economie een impuls door de groei van kunstmatige intelligentie. Bij een ongeluk met een achtbaan in de Amerikaanse staat Georgia is iemand om het leven gekomen. Een onbekend aantal anderen raakte gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar getuigen zeggen tegen lokale media dat ze iemand uit het treintje hebben zien vallen. Daarbij zou hij andere inzittenden hebben geraakt. Het ongeluk gebeurde in het park Six Flags over Georgia. Vorige maand werd in een ander Six Flags park in Californië een beroemde achtbaan stilgezet na meer dan 100 meldingen van hersenletsel. Breaking Bad-acteur R.J. Mitty is op 34-jarige leeftijd overleden. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt, maar mogelijk gaat het om zelfdoding. Mitty speelde in Breaking Bad de zoon van hoofdpersonage Walter White. Deskundigen denken dat Albert Heijn mogelijk gehackt is omdat een deel van de systemen niet beschikbaar is. Bedrijven nemen zo'n beslissing niet zomaar, zeggen experts. De supermarkt zelf wil niet zeggen of het gehackt is. De storing begon zondag. Inmiddels zijn er in sommige winkels lege schappen. In Oude Hans Dierenpark in Rhenen wordt binnenkort afscheid genomen van reuzenpanda Langyue. Het dier werd 2 jaar geleden geboren in de dierentuin en verhuist deze maand nog naar China. Daar moet de panda bijdragen aan het behoud van de bedreigde diersoort. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Veilig Thuis, dat meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling onderzoekt, kan het werk niet meer aan. Dat komt door het stijgende aantal meldingen, maar ook door complexe situaties en tekorten in de zorg. Elk jaar worden tienduizenden gevallen van mogelijke mishandeling te laat opgepakt. Een melding moet volgens de wet binnen 5 dagen worden opgepakt, maar dat lukt in meer dan de helft van de gevallen niet. Het meldpunt is veel tijd kwijt aan gesprekken en het opvragen van informatie bij huisarts of school. De organisatie pleit daarom voor meer geld van de overheid.

0: Noodweer heeft in Mexico aan 4 mensen het leven gekost. Ze kwamen om door overstromingen in het westen van het land. Volgens de gouverneur van de regio heeft het leger zeker 30 mensen gered. Ook de komende dagen wordt in Mexico nog noodweer verwacht. In een attractiepark in de VS is iemand uit een achtbaan gevallen en overleden. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het ongeluk gebeurde in een Six Flags park in de staat Georgia. Doordat een man bij zijn val andere passagiers raakte, is er ook een onbekend aantal gewonden. In Ouans Dierenpark in Rhenen wordt binnenkort afscheid genomen van reuzenpanda Langyue. Het dier werd 2 jaar geleden geboren in de dierentuin en verhuist deze maand nog naar China. Daar moet de panda bijdragen aan het behoud van de bedreigde diersoort. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Mevrouw Hoetjes speelt in de herfstvakantie de poppenvoorstelling De Pareldief aan het Kapelweidje 5. Het theater heeft maar 20 zitplaatsen, dus reserveren is nodig. Kinderen vanaf 3 jaar zijn welkom. De voorstelling is op woensdag 14, donderdag 15 en vrijdag 16 oktober. Aanvang is om 3 uur 's middags. Het einde rond 4 uur. Het theatertje zit aan de Kapelweidje 5 in Bergen. Wie erbij wil zijn, reserveert via corné.jonker@planet.nl. De entree is €5 per persoon en moet contant betaald worden. De deur gaat 5 minuten voor aanvang open.
0: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Mijn zoontje Lars zal nooit mijn gezicht zien. Door een oogziekte ziet hij maar 4%. Gelukkig krijgt hij goede oogzorg in het baby- en peutercentrum van Bartimeus. Lars groeit nu zorgeloos op. Dat is zo fijn.
2: Alleen met uw steun kan het Bartimeusfonds top oogzorg voor de allerkleinste mogelijk blijven maken. Helpt uw kinderen als Lars? Doneer op bartimeusfonds.nl.
3: Samen met Radio 80, de dag in stijl af. 2 uur lang easy listening. Take it easy. Cool down and relax. Take it easy. Love songs and more. Take it easy. Hier op Radio 80.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radio Nieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. Camping Bakken gaat staakcaravans en chalets uitfaseren. Vanaf volgend jaar zijn alleen vaste gasten nog welkom. Het wordt steeds lastiger om winterstallingen voor staakcaravans en chalets te vinden. En het vervoer over de weg zorgt voor overlast. Ook zijn ze lastig te verplaatsen bij wateroverlast, zoals ruim 2 jaar geleden. Camping Bakken richt zich vanaf 2042 volledig op regulier kamperen en tiny houses. De politieke partij Beter voor Dijk en Waard wil opheldering over bijna 100 dwangbeschikkingen na de asbestbrand in Noord-Scharwoude op Nieuwjaarsdag. Na een beroep op de wet Open Overheid door de Alkmaarse Courant kwam aan het licht dat die besluiten juridisch niet deugden. Omwonenden werden daarmee verplicht hun terrein te laten schoonmaken. De partij wil weten waarom juridische waarschuwingen niet zijn opgevolgd en hoe de gemeenteraad is geïnformeerd. Frank Kraaienveld uit Egmond aan de Hoef is zondagavond benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. De zanger en bassist kreeg de onderscheiding vlak voor het afscheidsconcert van zijn band Bintangs in Podium Victorie in Alkmaar. Kraaienveld richtte de band in 1961 mede op. De Bintangs werden bekend door hun ruige bluesrock, ook wel de hoogoversound genoemd. Kraaienveld kreeg het lintje niet alleen voor zijn muzikale carrière, maar ook voor zijn werk als beeldend kunstenaar. De 4 vaste flitspalen aan de N9 in Alkmaar hebben van mei tot en met augustus 7600 overtredingen vastgelegd. De flitsers ter hoogte van de Huiswaardeweg waren zoals gewoonlijk het meest actief. Richting Den Helder zijn rond 660 bestuurders betrapt op door rood rijden. De andere kant op, richting Kooimeer, zijn de meeste snelheidsovertredingen geconstateerd. Net iets meer dan 3600. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Radio 80 Uitgaansagenda.
1: In Huis Egmond komt het verleden tot leven. Ontmoet schilders en modellen van weleer via slimme AI-technologie. Ze vertellen jezelf het verhaal achter de schilderijen die hier ooit in de duinen gemaakt zijn. Kom kijken, luisteren en ontdekken. Dit is geen gewone expositie. Dit is een beleving die je niet wilt missen. Tot en met 31 december, van woensdag tot en met zondag, van 1 tot 4 uur 's middags geopend.
0: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard. Radio 80 Nieuwsboulevard.

0: Inzet pakt uit, Charlotte de Komen. Dag Charlotte.
1: Hi, chat.
0: Welkom weer. Een tijdje geleden dat we elkaar gesproken hebben. Inmiddels ben je wel verhuisd, hè? Want je woont in Schagen. Maar ja, je hebt je oude liefde ook waar je vroeger opgegroeid bent weer gevonden, hè?
1: Ja, klopt. Ik woon sinds bijna een jaar alweer, dat gaat heel snel, in Hulst, Zeeuws-Vlaanderen. En hier de middelbare school gedaan. Ik ben hier in 1985 komen wonen vanuit Rotterdam. En daarna mijn middelbare school eigenlijk weer weggegaan. Want ja, je kan hier nergens in zicht een hele school. Dus ik moest weer weg en ben eigenlijk nu weer terug nest.
0: Ja, en leuke dingen ook aan het doen, hè?
1: Ja, ik schrijf voor de PZC. Dat is de Zeeuwse Courant hier. En heb ik twee vaste rubrieken. Eentje over... Het heet Inherring. Dat is over dat mensen praten over een dierbare die is overleden. En daar maak ik dan een mooi document van. En de andere is Mijn Wonder op Wielen. En dat gaat over mensen die een bijzondere auto hebben. Dat kan een klassieker zijn of een auto waar ze heel erg aan gehecht zijn en daar graag over willen praten. En ik ben bezig om een voet tussen de deur te krijgen bij Omroep Zeeuws-Vlaanderen. Om daar een programma te maken op... Ja, dat te maken heeft met cultuur, met kunstenaars.
0: Ja, want
1: dat ligt nog een beetje te broeien bij de redactie.
0: Nou, ik ben benieuwd, want dat deed je in Schagen, deed je dat ook, hè? Daar was je ook actief bij.
1: Ik heb een tijdje voor toen nog Omroep Schagen gewerkt. Daar heb ik een aantal programma's gemaakt, gepresenteerd en gemonteerd. Met Vincent Clemens. We hebben lang op de markt gelopen met Traatpraat. We hebben... een item gemaakt over nieuwe bedrijven, over leuke verenigingen. Ja, dat was ook altijd heel erg leuk.
0: Ja, en desalniettemin, je pen en je computer heb je niet stilgezet, want je bent ook weer gaan schrijven, hè, over eikeltjes.
1: Ja, klopt. Ja, deel 4, dus mijn derde boekje, is uit sinds een maand of zo. En dat was weer ontzettend leuk om daaraan te werken. Want ze komen een beetje tot leven.
0: Ja.
1: Je bent er veel mee bezig. Ja. En als je die op straat ziet of zo, dan denk je van... oh, zouden de eikeltjes dat doen? Of is dat een leuk onderwerp?
0: En waarom de eikeltjes?
1: De eikeltjes die gaan nu surfen. Of wat was je vraag, sorry?
0: Nee, waarom is het personage de eikeltjes? Waarom
1: die waren er al. Oh. Die waren er al. Deel 1, dat is dat heeft Bert Tier, de illustrator, samen met zijn vriend Wouter gemaakt. En Wouter die wilde heel graag een boekje maken. En Bert vond dat leuk om te doen. Het is Wouter net na het uitkomen van deel 1 overleden. En dat ik Bert heb ontmoet op een... verjaardag van een gezamenlijke vriend, vroeg hij aan mij van, goh, zou jij dat leuk vinden om met mij nog een deel te maken?
0: Op te pakken.
1: Oh, ja, en nu is dus deel 3. Dus het is nog steeds leuk.
0: Leuk, ja, hartstikke goed. En het blijft ook nog steeds de eikeltjes, hè? Die hebben nog veel plezier samen.
1: Ja, dit keer, ze hebben dus de eerste keer gingen ze zwemmen of duiken. De tweede keer gingen ze schaatsen. En dit deel gaan ze surfen. Nou ja, en surfen op een vijver, dat is natuurlijk onmogelijk. Want je hebt golven nodig.
0: Ja.
1: Dus gaan ze op allerlei manieren proberen golven te maken. Om toch die surfervaring te krijgen. En dat lukt ze op het laatst.
0: Ja, mooi. Leuk.
1: Ja.
0: Leuk ook straks weer onder de kerstboom, hè? En straks met de boekenweek, geloof ik, weer ook.
1: Ja. Ik moet dat commerciële, dat zit niet zo in mij. Bij de drukker krijgen Bert en ik allebei 25 exemplaren om zelf te verkopen. Maar ik merk dat ik ze het meeste weggeef aan vriendinnen en vrienden die nu opa en oma worden. Wat leuk voor je kleinkind. Ja. Goed, zo gaat het ook misschien leven. Je weet het niet. Misschien dat zij wel vrienden hebben die denken van... oh, wat een leuk boekje, dat wil ik ook kopen.
0: Ja, leuk voor de kinderen, denk ik. En hoor je leuke reacties?
1: Ja, tot nu toe echt alleen maar leuke reacties. En zelfs een paar mensen die zeiden van... dit is het leukste tot nu toe.
0: Oh, wauw.
1: Dus ik moet mezelf weer gaan overtreffen de volgende keer.
0: Voor de volgende
1: keer. Dat wordt weer een uitdaging. Ja. Want ik ga er wel voor zitten.
0: Ja, maar dat wordt volgend jaar weer, denk ik, hè?
1: Ja, dat doe ik op mijn gemak, want je moet ook uitkijken dat je niet te veel verschillende dingen aan het doen bent en dat je jezelf voorbij loopt. Want ik ben hier ook naartoe verhuisd om een beetje voor mijn ouders te zorgen. Dus ik moet mijn tijd wel goed indelen.
0: Maar we kunnen gelukkig eerst genieten van deel 3. En eigenlijk ja. deel 3 voor jou dan, in dit geval.
1: Ja, klopt. Absoluut. Ja. Absoluut.
0: Leuk. Nou, leuk je weer gesproken te hebben.
1: Ja, zeker. Ik vond het ook leuk om jou weer te spreken en even bij te kletsen.
0: Zeker weten. En dat gaan we en blijven we hopelijk ook doen in de toekomst.
1: Ja, zeker. We houden absoluut contact. Ik heb er een plakker, hoor.
0: Goed zo. Dankjewel, Charlotte, voor nu. En we spreken elkaar weer, hè.
1: Dankjewel.
0: Doei.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
2: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt te vaak te laat opgepakt. Een melding moet volgens de wet binnen 5 dagen worden behandeld, maar in meer dan de helft van de gevallen lukt dat niet. De directeur van Veilig Thuis trekt nu zelf aan de bel.
2: Al onze organisaties lopen vast als het gaat om wachtlijsten, maar ook om zorgen over inwoners, gezinnen waar onveiligheid is of signalen van zijn.
1: De oplossing is volgens Veilig Thuis meer geld vanuit de overheid. Deskundigen in cyberveiligheid zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Omdat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar is, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Vanwege de storing zijn in sommige winkels lege schappen. Bij andere supermarkten is het daardoor juist drukker. In Oude Hans Dierenpark in Renen wordt binnenkort afscheid genomen van reuzenpanda Lang Yue. Het dier werd 2 jaar geleden geboren in de dierentuin en verhuist deze maand nog naar China. Daar moet de panda bijdragen aan het behoud van de bedreigde diersoort. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Polyfenario's, uitgereikt. En de jury had veel te kiezen, zegt juryvoorzitter Sayen Mouchon.
3: Er is meer dan ooit. Er wordt meer gemaakt.

0: van de ANWB. Allereerst een afsluiting op de A8 richting Amsterdam. Want bij de Koentunnel is een ongeluk gebeurd en daardoor is de weg dicht. Verkeer richting Rotterdam kan omrijden via de Ring Noord. Dat ook vast op de A7 richting Zaanstad. Tussen Purmerend Zuid en knooppunt Zaandam staat 6 kilometer file met 20 minuten tijdsverlies. En op de N235 richting Amsterdam doe je er voor Purmerend Zuid 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: je er wel zijn, Daphne. Ja, ik dacht Daphne.
1: Hoi.
0: Hoi, van de Koninklijke Hondenbescherming. Kijk niet verder in onze puppyogen, hè. Dat is een campagne van jullie over de broodfok.
1: Ja, dat klopt.
0: Kan je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, zeker. Zoals je weet steunen veel mensen onze organisatie. En wij vragen eigenlijk ieder jaar ook aan de mensen die ons een warm hart toedragen, wat ze nou belangrijke onderwerpen vinden om aandacht voor te vragen. En de afgelopen jaren kwam eigenlijk iedere keer naar voren, nou voor die broodfok, voor de puppyhol, dat zit ons echt dwars. En dat zit ons ook heel erg dwars. Dus wij hebben daarom goed onderzocht van waarop kunnen we aandacht vragen. En zo is eigenlijk deze campagne ontstaan. Aan de ene kant dragen wij als mensen ook bij, zeg maar, aan het in stand houden van de broodfok en de puppyhandel. Want zodra wij, zeg maar, een puppy zien en die ziet er heel erg schattig uit, dan denken we eigenlijk niet goed na van waar komt deze vandaan of door wie is die gemaakt. We raken dan gelijk verliefd.
0: De herkomst, ja. Zeg maar, hè, de achtergrond.
1: Ja, precies. Ja, dus je raakt eigenlijk gelijk verliefd op zo'n hondje. En denk dan van, nou ja, ook al komt hij vanuit een foute fokker of wat dan ook, ik ga hem wel redden. En dat ook wat wij natuurlijk gewoon dan, daardoor houden we ook de markt in stand. En dat is ook heel erg moeilijk om dan te doorgronden. We willen toch ook een aantal dingen meegeven aan de mensen om die puppyhandel wat meer tegen te gaan. Dus vandaar dat wij ook deze campagne zijn gestart. Van kijk, ja, denk goed na, zeg maar, voordat je valt voor die puppyogen. Dus als je op zoek bent naar een nieuwe hond, denk eigenlijk al voordat je geconfronteerd wordt eigenlijk met die puppy, van ja, waar ga ik hem dan aanschaffen?
0: Ja.
1: En wil ik een hondje via een fokker aanschaffen, een bepaalde website of platform? En dat je dan ook goed nadenkt van ja, waarop moet je letten? Hoe kan je nou iemand herkennen? Want het is natuurlijk niet zo dat iedereen die een hond op Marktplaats verkoopt, dat hij ook geen goede fokker is. Hè?
0: Nee,
1: dus er zit ook zeker goede tussen.
0: Ja, slechte bedoelingen.
1: Ja, dus niet iedereen heeft slechte bedoelingen. Maar het is wel handig om te weten hoe je wel de slechte herkent. En zeker omdat ook natuurlijk mensen die kwaad in de zin hebben ook steeds slimmer worden. En natuurlijk ook heel veel trucjes uithalen om te laten doen alsof ze heel goed zijn. En heel, heel goed zijn voor de dieren.
0: Ja.
1: Dus vandaar dat wij daar aandacht voor willen vragen.
0: Ja, hoe kunnen we het ondersteunen, zeg maar?
1: Sowieso zijn we bezig om ook druk uit te oefenen op de overheid. Dus mensen kunnen sowieso onze petitie tekenen, zodat wij ook via de overheid wat druk uit kunnen oefenen. Want wat wij heel graag zouden willen is dat er een verplichte registratie eigenlijk is voor puppykopers. Dat mensen echt hun nummers moeten opgeven. En dat check is bij de platformen. Hè, voldoen ze eigenlijk aan de juiste registratie dat ze mogen verkopen. En kloppen de chipnummers ook. Dat als dat goed geregeld is, dan is het ook voor puppykopers natuurlijk veel makkelijker om dan te herkennen van nou, dat is in ieder geval goed geregeld.
0: Ja.
1: En er zijn er nog wel wat alarmsignalen natuurlijk. Maar we willen eigenlijk dat de overheid daar de kopers en verkopers ook een beetje mee helpt. Want ook de goede verkopers leiden eronder. Dat er natuurlijk ook heel veel misleidende verkopers zijn.
0: Ja.
1: Dus dat is een actie waarmee mensen ons kunnen ondersteunen. En verder, als je weet, iemand is geïnteresseerd om een hond aan te schaffen, een puppy aan te schaffen. Ja, help hen dan ook om echt bijvoorbeeld naar onze website te verwijzen. Om ze te waarschuwen waar ze op ze kunnen letten. Zeg maar op welke signalen ze moeten letten. Zodat ze echt zo, hopelijk een zo betrouwbare hond kunnen kopen.
0: Ja, hondenbescherming. Daar ook alle andere informatie, hè?
1: Precies, ja.
0: Dus ook wat jullie doen en waar jullie voor staan en alle andere informatie.
1: Dat klopt, ja.
0: Zijn er nog andere belangrijke punten die je nu wilde vertellen?
1: Nou ja, we zijn toch ook bezig om mensen alvast op te roepen om na te denken over oud en nieuw. En dat klinkt natuurlijk een beetje ver weg.
0: Nog, ja.
1: We hebben dit jaar voor het eerst hebben wij een vuurwerkverbod. Alleen, wij zijn zelf, we zijn natuurlijk in eerste instantie heel blij dat dat er gekomen is. Maar we zijn op zich ook wel een beetje huiverig met dat het natuurlijk dan niet helemaal opeens stil is.
0: Nee.
1: Dus we zijn wel ook mensen aan het oproepen dat als je een hond hebt die angstig daarvoor is, dat je daar nu ook alvast een beetje mee gaat trainen en gaat oefenen. En al nadenkt van oké, wat ga ik doen met oud en nieuw of rond die periode als er weer heel veel vuurwerk is. Want ook al zal het verboden zijn, we zijn toch bang dat er echt het een en ander wordt afgestoken. Dus daar vragen we mensen ook op attent te zijn, alert te zijn, om dat dan voor te bereiden.
0: Ja, en sommigen die gaan ook rond die periode juist weg, hè, in die tijd, met huisdieren.
1: Ja, klopt. Ja, dus dat zien we, dat we, hè, we merken nu al dat daar actie op wordt ondernomen. Dus mensen gaan weer naar vuurwerkvrije parken, wat natuurlijk best nu gek is, want die zouden in principe overal vuurwerkvrij moeten zijn, want er is natuurlijk nu een verbod.
0: Ja.
1: Maar die zijn vaak natuurlijk historisch bekend dat ze wat rustiger zijn. Er zijn ook mensen die al aan het kijken of ze toch hun hond naar een pensioen kunnen brengen. We hopen echt dat mensen daar toch zich goed op voorbereiden. Nogmaals, omdat we niet denken dat het in één keer helemaal stil en rustig is rond die periode. Dus dat het belangrijk is om angstige honden daar echt tijdig op te laten voorbereiden.
0: Ja, hoe was Dierendag?
1: Ja, Dierendag was heel mooi. We hebben in ons eigen hondencentrum in Den Ham hebben we natuurlijk onze dieren die daar momenteel verblijven extra verwend. Heel veel vrijwilligers hebben allemaal lekkere dingetjes voor ze gemaakt. En dus, het was heerlijk weer, dus ze konden ook lekker buiten spelen. En ze hebben echt heel erg genoten. En verder werden we ook verrast eigenlijk door twee politieke partijen, 50PLUS en de Partij voor de Dieren. Want die hebben aangekondigd ook echt meer zich te willen inzetten voor ouderen en hun huisdieren. En daar vragen we eigenlijk al langere tijd aandacht voor. Want we vinden het heel belangrijk dat mensen zo lang mogelijk ook hun dier bij zich kunnen houden. En we zien bijvoorbeeld in onze praktijk dat als ouderen dan bijvoorbeeld naar een verzorgingshuis moeten, omdat ze gewoon meer zorg hebben, dat ze dan heel vaak afstand moeten doen van hun huisdier.
0: Ja,
1: dat het ook juist heel veel troost biedt.
0: Ja,
1: ja, dat is heel erg verdrietig. En wij denken dat als er een goed systeem omheen hangt, hè, dus dat de mensen er omheen kunnen activeren om wat extra dan voor de hond te zorgen, zodat niet het zorgend personeel daar opeens mee belast is. Maar dat bijvoorbeeld vrijwilligers of familieleden dat kunnen overnemen. Dat als je zo'n systeem inricht, dat dat mogelijk is en dat het heel fijn is voor zowel de mensen als de dieren.
0: Ja.
1: En de twee politieke partijen die zien daarin ook echt een belangrijk aandachtspunt. Dus zij hebben nu gezegd, wij willen hier werk van gaan maken en echt extra geld voor laten vrijmaken. Dus wij waren heel blij verrast met deze plannen.
0: Ja.
1: En we juichen ze echt toe en we hebben ook aangeboden om er echt over mee te gaan nadenken en kijken hoe we dat zo goed mogelijk dan zouden kunnen uitvoeren. Maar goed, daarover moet eerst de Tweede Kamer nog stemmen en dat zal in eind november gebeuren waarschijnlijk.
0: Oké, nou, later komen we daar nog wel vast wel een keer over terug te babbelen, denk ik.
1: Precies, ja.
0: Heel goed. Hondenbescherming.nl is de website, alle informatie staat erop. Daphna, dankjewel.
1: Oké, graag gedaan.
0: En heel veel succes en we spreken elkaar weer.
1: Ja, dankjewel.
0: Oké, graag gedaan.
1: Doeg.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Ik ben Ender en ik heb brandwonden door een ongeluk met hete thee. Daar heb ik littekens van op mijn armen. Op brandwondendag kan ik lekker spelen met vriendjes.
2: Onze droom. Geen brandwonden, geen littekens. Dat begint bij jou. Ga naar brandwondenstichting.nl.
3: Jouw dinsdagavond bij Radio 80. Tussen 6 en 8 uur luister je naar het verrassende radiomagazine Lisette pakt uit. En tussen 8 en 10 uur laat je je meeslepen in de wereld die verhulst heet.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Ondanks de herfstvakantie loopt het behoorlijk vast bij Amsterdam. En dat komt door een ongeluk bij de Koentunnel op de A8 richting Amsterdam. Voor knooppunt Koenplein staat 8 kilometer file met een kwartiertijdsverlies. Verkeer wordt omgeleid over de Ring Noord. Het loopt daardoor ook vast op de A7 richting Zaanstad. Voor knooppunt Zaandam 5 kilometer file met 10 minuten op onthoud. Dan naar de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Tussen knooppunt Kooimeer en knooppunt Velsen 10 minuten op onthoud. En tot slot de N247 richting Amsterdam. Voor Broek in Waterland Noord staat 9 kilometer file met 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Camping Bakken gaat staakcaravans en chalets uitfaseren. Vanaf volgend jaar zijn alleen vaste gasten nog welkom. Het wordt steeds lastiger om winterstallingen voor staakcaravans en chalets te vinden. En het vervoer over de weg zorgt voor overlast. Ook zijn ze lastig te verplaatsen bij wateroverlast, zoals ruim 2 jaar geleden. Camping Bakken richt zich vanaf 2042 volledig op regulier kamperen en tiny houses. Het asfalt van de N512 tussen Egmond Binnen en Noord-Bakkum wordt van dinsdag tot en met donderdag vervangen. De werkzaamheden vinden plaats van de splitsing Herenweg-Randweg tot aan de parkeerplaats Diederik. Het stuk weg en het naastgelegen fietspad zijn dagelijks afgesloten van 7 uur 's ochtends tot 5 uur 's avonds. Buurtbus 164 en fietsers kunnen omrijden via de Limmerweg, Hogeweg en de Duinweg. Woningcorporatie Kennemer Wonen wil 60 sociale huurwoningen gaan verhuren in het vernieuwde winkelgebied Geesterduin in Castricum. Daarover is een voorlopige overeenkomst gesloten met ontwikkelaar Hoornen Vastgoed. Rond het winkelcentrum moeten in totaal 215 woningen komen, waarvan 84 in de sociale sector. Wanneer de woningen worden gebouwd en wat te huren worden, is nog niet bekend. Een vrouw is zondag met haar scootmobiel in de sloot langs de Koninginnenweg in Bergen gevallen. Brandweermannen in waadpakken hebben de vrouw uit het water gered, waarna ambulancepersoneel zich over haar ontfermde. Ze bleek er goed vanaf te zijn gekomen en is naar het zorgcentrum waar ze woont gebracht. Haar scootmobiel zal vermoedelijk afgeschreven worden. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld

0: Gaansagenda.
1: 10 jaar lang stond Grease hoog op het verlanglijstje van musicaltheatergroep De Hanswijkers. Meerdere keren probeerde de vereniging de opvoeringsrechten te bemachtigen. Maar de officiële, volledige versie van de wereldberoemde musical was jarenlang niet beschikbaar. Nu is het eindelijk zover. De Hanswijker mag als eerste in 10 jaar de volledige versie weer spelen. Op 17, 18 en 19 juni 2027 staat Grease in Theater de Beun in Heiloo.

0: alkmaar@velvetmusic.nl.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
2: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Kasper Meijer met het NOS Journaal. Meldpunt Veilig Thuis wil meer geld van de overheid om alle meldingen op tijd aan te pakken. Nu lukt dat in meer dan de helft van de gevallen niet.

0: de systemen hebben uitgezet om verdere schade te voorkomen.
1: Albert Heijn wil vooralsnog niet zeggen of het gehackt is. Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen komt maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare aan bos bij te planten. Maar tot nu toe is er maar 4.000 hectare bijgekomen, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Een boswetenschapper wijt de vertraging aan geldgebrek bij de provincies en discussies over grondgebruik. De Amerikaanse acteur R.J. Milley is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van het hoofdpersonage Walter White.
2: You killed Uncle Hank. You killed him.
3: No, please.
2: What you did to Mom, you asshole. You killed Uncle Hank.
3: Stop it. Stop it.
2: I don't want anything from you.
1: Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt, maar volgens showbiz-site TMZ gaat het mogelijk om zelfdoding. R.J. Milley was 34 jaar. Dan nog het weer. Het is bewolkt met soms wat regen. Bij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Door een eerder ongeluk bij de Koentunnel loopt het behoorlijk vast in de regio. Op de A8 richting Amsterdam doe je er tussen Zaanstad-Assendelft en Zaanstad-Zuid 20 minuten langer over. Het verkeer wordt omgeleid over de Ring Noord. Daardoor loopt het ook vast op de A7 richting Zaanstad, tussen Purmerend-Zuid en knooppunt Zaandam 7 kilometer file met 20 minuten tijdsverlies. Op de N335 Purmerend richting Amsterdam, tussen de aansluiting met de A7 en Purmerend-Zuid 3 kilometer file met een half uur oponthoud. Dan naar de A9 Alkmaar richting Amstelveen, tussen knooppunt Kooimeer en knooppunt Rotterpolderplein 18 kilometer file met 25 minuten extra reistijd. En tot slot de N247 richting Amsterdam. Voor Broek in Waterland staat 8 kilometer file met 40 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek.

0: met psychische klachten is het niet altijd gemakkelijk om daar zelf over te beginnen. Daarom kan het veel betekenen als jij het bent die het gesprek start. Zo maak je de klachten bespreekbaar en hou je diegene dichtbij. Ernaar vragen voelt misschien erg persoonlijk, maar je kunt de ander er echt mee helpen. Begin anders eens met een simpele: hey, hoe gaat het nu echt met je? Of ga voor meer tips om een gesprek te starten naar heyhetisoké.nl.
1: Radio 80 Hit Dossier. Hits van

0: 80 Hitdossier.
1: Hitdossier.
0: Elke werkdag van 2 tot 4.
2: Non-stop.
0: Radio 80 Hitdossier.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A4 richting Den Haag. Tussen Nieuw-Vennep en Leidschendam ben je 25 minuten langer onderweg. Dan naar de A7, Hoorn richting Zaanstad. Tussen Purmerend Zuid en knooppunt Zaandam staat een kapotte auto. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 25 minuten tijdsverlies. Op de A9 richting Amstelveen vanaf Akersloot 25 minuten vertraging. Dan naar de N235, Purmerend richting Amsterdam. Tussen de aansluiting met de A7 en Purmerend Zuid een half uur extra reistijd. En tot slot de N247 richting Amsterdam. Voor Broek in Waterland staat 7 kilometer file met een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. Het college van Dijk en Waard heeft het budget voor isolatiesubsidie verhoogd naar 200.000 euro. Sinds de introductie hebben bijna 70 woningeigenaren gebruik van gemaakt van de mogelijkheid om tot 1400 euro aan isolatiesubsidie te krijgen. De bovengrens ligt bij eigen woningen met een WOZ-waarde van 477.000 euro. De subsidie heeft er volgens het college toe bijgedragen dat Dijk en Waard tot de 5 best isolerende gemeenten behoort. De politieke partij Beter voor Dijk en Waard wil opheldering over bijna 100 dwangbeschikkingen na de asbestbrand in Noord-Scharwoude op Nieuwjaarsdag. Na een beroep op de wet Open Overheid door de Alkmaarse Courant kwam aan het licht dat die besluiten juridisch niet deugden. Omwonenden werden daarmee verplicht hun terrein te laten schoonmaken. De partij wil weten waarom juridische waarschuwingen niet zijn opgevolgd en hoe de gemeenteraad is geïnformeerd. Hans Bulten, de laatste burgemeester van Sint Pancras, is op 89-jarige leeftijd overleden. Bulten werd in 84 burgemeester van Sint Pancras en nam die functie waar in Langedijk. Na de gemeentefusie in 1990 was Hans Bulten nog 9 jaar lang burgemeester van Langedijk. Daarna was hij waarnemend burgemeester van Annapolona en Edam-Volendam, maar bleef wel betrokken bij Sint Pancras, onder andere voor het behoud van de Witte Kerk. Afgelopen zomer hebben 26 dijken boven het Noordzeekanaal schade opgelopen door de aanhoudende droogte. Het gaat vooral om oude dijken met veen, zoals in en om de Eilandspolder. Deze dijken zijn kwetsbaarder voor uitdroging. De veiligheid kwam volgens het Hoogheemraadschap nergens in gevaar. Aan 19 dijken in het Hollands Noorden was herstelwerk nodig. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Radio 80 Uitgaansagenda.
1: In Huis Egmond komt het verleden tot leven. Ontmoet schilders en modellen van weleer via slimme AI-technologie. Ze vertellen jezelf het verhaal achter de schilderijen die hier ooit in de duinen gemaakt zijn. Kom kijken, luisteren en ontdekken. Dit is geen gewone expositie. Dit is een beleving die je niet wilt missen. Tot en met 31 december, van woensdag tot en met zondag, van 1 tot 4 uur 's middags geopend.

Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling belandt vaak op een grote stapel. Volgens de wet zou er binnen 5 dagen actie ondernomen moeten worden, maar dat duurt nu gemiddeld 2 maanden. Volgens de directeur van Veilig Thuis is er meer geld nodig.
2: Om capaciteit erbij te kunnen zetten, dus dat betekent mensen die aan de slag willen om de meldingen en adviezen samen met ons op te kunnen pakken. Maar ook tijd en ruimte om echt de transformatie die we met elkaar al lang voor ogen hebben in gang te zetten.
1: Er zou zo'n 70 miljoen euro nodig zijn. Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen komt maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare aan bos bij te planten. Maar tot nu toe is er maar 4.000 hectare bijgekomen, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Een boswetenschapper wijt de vertraging aan geldgebrek bij provincies en discussies over grondgebruik. De IT-problemen bij Ahold Delhaize houden aan. Door een cybersecurity-incident liggen verschillende diensten van Albert Heijn sinds zondagmiddag stil, zegt economieverslaggever Roland Muller.
3: De bezorging aan huis loopt ook vast naar die kortingen die mensen niet kunnen krijgen of de prijzen die verkeerd zijn vermeld. Gisteren aan het eind van de dag zag je al wel heel veel foto's voorbij komen van lege schappen. En dan maken ze zich vooral zorgen over die versproducten. Nou, ik denk dat vandaag het beeld nog duidelijker wordt hoe leeg die schappen zullen zijn.
1: Cybersecurity-experts denken dat Ahold gehackt is. Het bedrijf zelf wil daar nog niets over kwijt. Noodweer heeft in Mexico aan 4 mensen het leven gekost. Ze kwamen om door overstromingen in het westen van het land. Volgens de gouverneur van de regio heeft het leger zeker 30 mensen gered. De komende dagen wordt in Mexico ook weer noodweer verwacht. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Ondanks de herfstvakantie is het behoorlijk druk in de regio. En dat heeft te maken met een eerder ongeluk bij de Koentunnel. Het loopt daardoor vast op de A8 richting Amsterdam. Tussen Zaanstad Assendelft en Zaanstad Zuid staat 8 kilometer file met een 1/2 uur tijdsverlies. Het verkeer wordt omgeleid over de Ring Noord. Het loopt daardoor ook vast op de A7 richting Zaanstad. Tussen Purmerend Zuid en knooppunt Zaandam 7 kilometer file met een 1/2 uur extra reistijd. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen vanaf Akersloot 20 minuten tijdsverlies. Dan naar de N235 richting Amsterdam. Tussen de aansluiting met de A7 en Purmerend Zuid 2 kilometer file met 25 minuten oponthoud. En tot slot de N247 Hoorn richting Amsterdam. Voor Broek in Waterland staat 8 kilometer file en daardoor ben je 25 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
5: Ladies and gentlemen, Miss Grace Jones, slave to the rhythm.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Met een klein zetje maak je een wereld van verschil. Via Wakibi leen je al vanaf €25 aan een ondernemer wereldwijd. Voor zaden, winkelvoorraad of gereedschap. Je inleg gaat 100% naar het project. En je wordt terugbetaald met geld en een glimlach. Ontdek nu wat jouw leenkracht kan doen op wakibi.nl.
2: Ben jij best wakker op zaterdagmorgen?
3: Hou de gordijntjes dicht en geniet van de muziek.
2: Wij in ieder geval wel.
4: Oh, het is nog vroeg, doe die radio uit.
2: Met de ochtendplaat van een luisteraar en het verhaal dat erbij hoort.
5: Zullen we gaan badmintonnen? Vroeg ze toen ze haar tent had opgezet. Haar ogen betoverden me op een ongelofelijke manier.
2: Het stratenspel.
5: Bij RTL 4 kennen ze deze ook. En het heeft alles te maken met de naam van de straat die we zoeken.
2: En Cabaret voor 9.
6: Wat wil hij precies met dit programma?
2: Best wakker. Iedere zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur.
4: Oh, het is nog vroeg. Doe die radio uit.
7: De info en hitkick. Best wakker.
8: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het aantal files neemt af, maar nog steeds veel vertraging rond Amsterdam door een eerder ongeluk bij de Koentunnel. Daardoor loopt het nog steeds vast op de A8 richting Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assendelft en knooppunt Zaandam ben je 20 minuten langer onderweg. Het verkeer kan niet naar de Ring West en wordt omgeleid over de Ring Noord. Het loopt daardoor ook vast op de A7, Hoorn richting Zaanstad. Voor knooppunt Zaandam 5 kilometer file met 20 minuten oponthoud. Op de A9 richting Amstelveen tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Rottepolderplein 11 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot slot de N247 richting Amsterdam. Vanaf Volendam staat er 3 kilometer file en ben je 20 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het college van Dijk en Waard heeft het budget voor isolatiesubsidie verhoogd naar €200.000. Sinds de introductie hebben bijna 70 woningeigenaren gebruik van gemaakt van de mogelijkheid om tot €1.400 aan isolatiesubsidie te krijgen. De bovengrens ligt bij eigen woningen met een WOZ-waarde van €477.000. De subsidie heeft er volgens het college toe bijgedragen dat Dijk en Waard tot de 5 best isolerende gemeenten behoort. De politieke partij Beter voor Dijk en Waard wil opheldering over bijna 100 dwangbeschikkingen na de asbestbrand in Noord-Scharwoude op Nieuwjaarsdag. Na een beroep op de wet Open Overheid door de Alkmaarse Courant kwam aan het licht dat die besluiten juridisch niet deugden. Omwonenden werden daarmee verplicht hun terrein te laten schoonmaken. De partij wil weten waarom juridische waarschuwingen niet zijn opgevolgd en hoe de gemeenteraad is geïnformeerd. Frank Kraaienveld uit Egmond aan de Hoef is zondagavond benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De zanger en bassist kreeg de onderscheiding vlak voor het afscheidsconcert van zijn band Bintangs in Podium Victorie in Alkmaar. Kraaienveld richtte de band in 1961 mede op. De Bintangs werden bekend door hun ruige bluesrock, ook wel de hoogoversound genoemd. Kraaienveld kreeg het lintje niet alleen voor zijn muzikale carrière, maar ook voor zijn werk als beeldend kunstenaar. De 4 vaste flitspalen aan de N9 in Alkmaar hebben van mei tot en met augustus 7600 overtredingen vastgelegd. De flitsers ter hoogte van de Huiswaardeweg waren zoals gewoonlijk het meest actief. Richting Den Helder zijn rond 660 bestuurders betrapt op door rood rijden. De andere kant op, richting Kooimeer, zijn de meeste snelheidsovertredingen geconstateerd. Net iets meer dan 3600. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: @velvetmusic.nl.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Mogelijk werken de computersystemen van Albert Heijn vanmiddag weer. Vakbond CNV heeft van medewerkers gehoord dat de digitale systemen later vandaag misschien weer worden opgestart. Albert Heijn zelf kan vanochtend nog niet zeggen wanneer de systemen weer gaan draaien. Ook is nog altijd niet bekend of het gaat om een hack en of er klantgegevens zijn buitgemaakt. Sinds zondag kampt de supermarktketen met een grote storing. In de winkels is intussen het effect merkbaar. De schappen raken leeg omdat bij een aantal distributiecentra het werk is stilgelegd. De bovengrens voor de nationale hypotheekgarantie gaat volgend jaar omhoog, van 470.000 naar 500.000 euro. Ook worden kopers van huizen met een slecht energielabel gestimuleerd om te verduurzamen. Bij de hypotheekgarantie hoeven mensen een lagere rente op hun lening te betalen. Dat is om ze te beschermen tegen bijvoorbeeld werkloosheid of het overlijden van hun partner. De regeling is beschikbaar voor woningen tot een bepaalde aankoopprijs en die grens stijgt mee met de huizenprijzen. Meldpunt Veilig Thuis wil meer geld van de overheid om alle meldingen op tijd aan te pakken. Nu lukt dat in meer dan de helft van de gevallen niet. Dat komt onder meer doordat er steeds meer meldingen worden gedaan van mishandeling en huiselijk geweld. Maar ook door tekorten in de zorg kunnen medewerkers het werk niet meer aan. Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen kon maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare aan bos bij te planten. Maar tot nu toe is er maar 4.000 hectare bijgekomen. Zo blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Een boswetenschapper wijt de vertraging aan geldgebrek bij de provincies en discussies over grondgebruik. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Morgen ook veel zon, maar ook wolken. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Door technische problemen rijdt het nog steeds langzaam op de A8 richting Amsterdam. Voor knooppunt Koenplein 7 kilometer file met een kwartiertijdsverlies. Het verkeer kan niet naar de Ring West en wordt omgeleid over de Ring Noord. Het loopt daardoor ook vast op de A7 richting Zaanstad. Tussen afrit Weidewormer en knooppunt Zaandam 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot slot de A22 richting Velsen tussen knooppunt Beverwijk en Beverwijk 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

Goedemorgen. Tot aan 12 uur is dit Hits aan de Lopende Band. Laat maar lopen die band!

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De ondernemersverkiezing Noord-Holland viert in 2027 haar 20ste editie. Ken jij een onderneming die de titel Beste Onderneming van Noord-Holland verdient? Meld deze onderneming dan nu aan. De finale vindt op 26 mei 2027 plaats in de VIL in Haarlem. Tot 18 januari kun je bedrijven nomineren via www.ovnh.nl/aanmelden.
0: Dit is tot aan 12 uur Hits aan de lopende band. Hits aan de lopende band. Het programma dat je aan het werk houdt.

0: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die dat nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Meer muziek in het weekend. Zaterdag tussen 10 en 12 uur. Typisch 80.
2: Typisch 80 in volle vaart op de zaterdag.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A8 Zaanstad richting Amsterdam doe je er tussen Zaanstad Koog en knooppunt Koenplein nog 10 minuten langer over. Dat komt door technische problemen aan de Koentunnel. Vanochtend gebeurde daar eerder een ongeluk. Het verkeer kan niet naar de Ring West en wordt omgeleid over de Ring Noord. En dit gaat naar verwachting tot 11 uur vanochtend duren. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. De Israëlische regering probeert alsnog supporters toe te laten bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva. Maar Alkmaar houdt vast aan het verbod. De Israëlische ambassadeur heeft burgemeester Schouten gebeld en zelfs voorgesteld de wedstrijd te verplaatsen. Volgens Alkmaar zijn de veiligheidsrisico's te groot. De wedstrijd wordt donderdag gewoon in het AFAS-stadion gespeeld zonder Israëlische uitsupporters. Camping Bakken gaat staakcaravans en chalets uitfaseren. Vanaf volgend jaar zijn alleen vaste gasten nog welkom. Het wordt steeds lastiger om winterstallingen voor staakcaravans en chalets te vinden. En het vervoer over de weg zorgt voor overlast. Ook zijn ze lastig te verplaatsen bij wateroverlast, zoals ruim 2 jaar geleden. Camping Bakken richt zich vanaf 2042 volledig op regulier kamperen en tiny houses. De politieke partij Beter voor Dijk en Waard wil opheldering over bijna 100 dwangbeschikkingen na de asbestbrand in Noord-Scharwoude op Nieuwjaarsdag. Na een beroep op de wet Open Overheid door de Alkmaarse Courant kwam aan het licht dat die besluiten juridisch niet deugden. Omwonenden werden daarmee verplicht hun terrein te laten schoonmaken. De partij wil weten waarom juridische waarschuwingen niet zijn opgevolgd en hoe de gemeenteraad is geïnformeerd. Frank Kraaienveld uit Egmond aan de Hoef is zondagavond benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De zanger en bassist kreeg de onderscheiding vlak voor het afscheidsconcert van zijn band Bintangs in Podium Victorie in Alkmaar. Kraaienveld richtte de band in 1961 mede op. De Bintangs werden bekend door hun ruige bluesrock, ook wel de hoogoversound genoemd. Kraaienveld kreeg het lintje niet alleen voor zijn muzikale carrière, maar ook voor zijn werk als beeldend kunstenaar. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer gaan elke week een dag staken tot aan kerst, melden vakbonden FNV en CNV. De eerste staking is woensdag. De bonden en werkgeversvereniging VWOV komen er niet uit over een nieuw CEO, schrijft het Algemeen Dagblad. De huidige CEO is eind juni verlopen. Volgens de FNV is er sinds maart 8 keer onderhandeld. De vakbonden hadden de werkgevers tot woensdag 7 oktober 12 uur gegeven om een akkoord te gaan met hun eisen. Maar dat is niet gebeurd. De bonden willen dat alle voorstellen die de arbeidsvoorwaarden verslechteren van tafel gaan. Het gaat onder meer om langere en flexibeler inzetten en extra onbetaalde pauzes en minder zeggenschap over roosters.
2: Hits aan de lopende band.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. De politie heeft in Capelle aan de IJssel een terreurverdachte opgepakt. De man van 20 zou in zijn omgeving hebben verteld dat hij een aanslag wilde plegen waarbij veel slachtoffers zouden vallen. Ook zou hij een mogelijk doelwit hebben genoemd. Justitie wil niet zeggen wat dat was. De man is vorige week opgepakt en zijn huis in Capelle is doorzocht. Daarbij zijn een zwaard, messen en een luchtdrukwapen gevonden. Ook zijn laptops en mobieltjes in beslag genomen. De man blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Vakbond CNV zegt van medewerkers van Albert Heijn te hebben gehoord dat de computersystemen van de winkelketen vanmiddag mogelijk weer worden opgestart. Albert Heijn zelf kan nog niet zeggen wanneer dat het geval zal zijn. Ook is nog altijd niet bekend of het gaat om een hack. Voor de kust van Bulgarije zijn 2 schepen geraakt door drones. 1 van de schepen is gezonken in de Zwarte Zee. Voor zover bekend is de bemanning van beide schepen gered. De Bulgaarse premier noemt de aanval onaanvaardbaar en gaat in gesprek met NAVO-baas Rutte. Eerder deze week werd er ook al een schip aangevallen voor de Bulgaarse kust. Bulgarije grenst niet aan Oekraïne of Rusland, maar beide landen hebben wel belangrijke havens aan de Zwarte Zee en vallen die geregeld aan. De Bulgaarse premier zegt niet te weten van wie de aanval komt. Het duurde een tijd voordat Christa Pike medische hulp kreeg na haar mislukte executie, omdat de meldkamer twijfelde of de noodoproep vanuit de gevangenis wel echt was. Dat blijkt uit geluidsopnames die het Amerikaanse persbureau AP in handen heeft. Pas een half uur na de eerste melding werd daadwerkelijk een ambulance naar de gevangenis gestuurd. De 50-jarige Christa Pike overleefde de executiepoging. Het is onduidelijk of ze later alsnog wordt gedood. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Morgen ook veel zon, maar ook bewolking. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

Tot aan 12 uur is dit Hits aan de Lopende Band. Laat maar lopen die band! Hits aan de lopende band.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Van 16 tot en met 25 oktober staat Bergen weer in het teken van de kunsttiendaagse. Meer dan 300 kunstenaars exposeren op zo'n 130 locaties in en rond het kunstenaarsdorp. Ook de bibliotheek Bergen aan de Dreef 1 doet mee. Bezoekers kunnen genieten van verschillende exposities, bijzondere kunstwerken en ontdekken en zelf creatief aan de slag tijdens de workshop.

0: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11 live in concert.

0: live in concert.
1: Het kan harder.
0: Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De Israëlische regering probeert alsnog supporters toe te laten bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva. Maar Alkmaar houdt vast aan het verbod. De Israëlische ambassadeur heeft burgemeester Schouten gebeld en zelfs voorgesteld de wedstrijd te verplaatsen. Volgens Alkmaar zijn de veiligheidsrisico's te groot. De wedstrijd wordt donderdag gewoon in het AFAS-stadion gespeeld zonder Israëlische uitsupporters. Camping Bakken gaat staakcaravans en chalets uitfaseren. Vanaf volgend jaar zijn alleen vaste gasten nog welkom. Het wordt steeds lastiger om winterstallingen voor staakcaravans en chalets te vinden. En het vervoer over de weg zorgt voor overlast. Ook zijn ze lastig te verplaatsen bij wateroverlast, zoals ruim 2 jaar geleden. Camping Bakken richt zich vanaf 2042 volledig op regulier kamperen en tiny houses. Het college van Dijk en Waard heeft het budget voor isolatiesubsidie verhoogd naar €200.000. Sinds de introductie hebben bijna 70 woningeigenaren gebruik van gemaakt van de mogelijkheid om tot €1.400 aan isolatiesubsidie te krijgen. De bovengrens ligt bij eigen woningen met een WOZ-waarde van €477.000. De subsidie heeft er volgens het college toe bijgedragen dat Dijk en Waard tot de 5 best isolerende gemeenten behoort. Frank Kraaienveld uit Egmond aan de Hoef is zondagavond benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. De zanger en bassist kreeg de onderscheiding vlak voor het afscheidsconcert van zijn band Bintangs in Podium Victorie in Alkmaar. Kraaienveld richtte de band in 1961 mede op. De Bintangs werden bekend door hun ruige bluesrock, ook wel de hoogoversound genoemd. Kraaienveld kreeg het lintje niet alleen voor zijn muzikale carrière, maar ook voor zijn werk als beeldend kunstenaar. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit...

Begin je werkdag in vliegende vaart met Hits aan de lopende band.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De gemeente Bergen uit Geest, Castricum en Eilo, de BUG, hebben de eerste fase afgerond van de landelijke nieuwe regeling voor het aanvragen van capaciteit op het elektriciteitsnet. In totaal zijn ongeveer 150 woningbouw- en onderwijsprojecten bij de gemeente aangemeld.

Dit is tot aan 12 uur Hits aan de lopende band. Het programma dat je aan het werk houdt.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtig tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
2: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
3: Kom langs bij Popeye Velvet Music. De oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot

0: info@velvetmusic.nl.
1: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. In Capelle aan de IJssel is een man opgepakt die mogelijk een aanslag wilde plegen. Hij zou in zijn omgeving hebben gezegd dat daarbij veel slachtoffers zouden vallen. Dat werd vorige week gemeld bij de politie en diezelfde dag is de terreurverdachte, een man van 20, opgepakt. In zijn huis zijn onder andere een zwaard, twee messen en een luchtdrukwapen gevonden. Vakbond CNV zegt van medewerkers van Albert Heijn te hebben gehoord dat de computersystemen van de winkelketen vanmiddag mogelijk weer worden opgestart. Albert Heijn zelf kan nog niet zeggen wanneer dat het geval zal zijn. Ook is nog altijd niet bekend of het gaat om een hack. Sinds zondag kampt de supermarkt met een grote storing. Huizenkopers kunnen volgend jaar voor een hypotheek tot 500.000 euro een nationale hypotheekgarantie afsluiten. Nu ligt die NHG-grens nog op 470.000 euro. De garantie stijgt mee met de huizenprijzen en biedt kopers een financieel vangnet als ze te maken krijgen met financiële problemen of gedwongen verkoop. Opnieuw zijn schepen in de Zwarte Zee voor de kust van Bulgarije aangevallen door drones. Twee schepen werden geraakt, één daarvan zonk. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Eerder deze week was er ook al een aanval bij Bulgarije. Wie erachter zit is niet duidelijk. Wel is er een vermoeden, want de Russische ambassadeur in Bulgarije is op het matje geroepen. PEC Zwolle heeft trainer Henry van der Vecht ontslagen. Hij is de eerste trainer die dit eredivisieseizoen op straat wordt gezet. PEC staat nu 16e en verloor 6 van de 8 wedstrijden. Van der Vecht was ruim een jaar hoofdtrainer van PEC en daarvoor ook al 6 jaar assistent in Zwolle. Het is nog niet bekend wie hem opvolgt. Het weer, het blijft bewolkt met soms motregen, 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond klaart het op en dan trekken de buien weg. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mistbanken. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Boschaert van de

1970. Roger Whittaker. I don't believe in if anymore. Allemaal een hele goede middag. U zit weer bij 80 aan tafel. Dat betekent een heerlijke lunch met lekkere plaatjes.

vriend. Zij zat op een bankje in de zon in een straatje. Nou gaat dit plaatje ongeveer over. Ja, beste luisteraars, het is weer gezellig hier bij 80 aan tafel. Hier zijn de Butterflies.

Airplanes uit 1971 en When You Are a King. Dit is Bino. Een liedje geschreven door Drafi Deutscher. Kent je ook nog wel, hè? Mama Leone.

Bambino. Geschreven door Drafi Deutscher, die we nog kennen van Marmorstein und Eisenbricht. En dit was Bino die het zong.

0: van een telefoonhoesje uit China, een portemonnee uit de USA, tot een vest uit het Verenigd Koninkrijk. Voor alle online aankopen die u buiten de EU doet, gelden mogelijk extra kosten, zoals invoerrechten, btw. Zo betaalt u vanaf 1 juli ook btw bij aankopen onder de 22 euro. Laat u niet verrassen door onverwachte kosten. En check douane.nl/internetaankopen.
1: Elke zaterdagavond van 6 tot 8, Classic Dance Party. Oeh. Bereid je voor op de ultieme stapavond met de beste dance classics en remixen van 75 tot de zero's. Mis het niet. Onder leiding van Ton Alberda.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. De Israëlische regering probeert alsnog supporters toe te laten bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva. Maar Alkmaar houdt vast aan het verbod. De Israëlische ambassadeur heeft burgemeester Schouten gebeld en zelfs voorgesteld de wedstrijd te verplaatsen. Volgens Alkmaar zijn de veiligheidsrisico's te groot. De wedstrijd wordt donderdag gewoon in het AFAS-stadion gespeeld, zonder Israëlische uitsupporters. Camping Bakken gaat staakcaravans en chalets uitfaseren. Vanaf volgend jaar zijn alleen vaste gasten nog welkom. Het wordt steeds lastiger om winterstallingen voor staakcaravans en chalets te vinden. En het vervoer over de weg zorgt voor overlast. Ook zijn ze lastig te verplaatsen bij wateroverlast, zoals ruim 2 jaar geleden. Camping Bakken richt zich vanaf 2042 volledig op regulier kamperen en tiny houses. De politieke partij Beter voor Dijk en Waard wil opheldering over bijna 100 dwangbeschikkingen na de asbestbrand in Noord-Scharwoude op Nieuwjaarsdag. Na een beroep op de wet Open Overheid door de Alkmaarse Courant kwam aan het licht dat die besluiten juridisch niet deugden. Omwonenden werden daarmee verplicht hun terrein te laten schoonmaken. De partij wil weten waarom juridische waarschuwingen niet zijn opgevolgd en hoe de gemeenteraad is geïnformeerd. Hans Bulten, de laatste burgemeester van Sint Pancras, is op 89-jarige leeftijd overleden. Bulten werd in 84 burgemeester van Sint Pancras en nam die functie waar in Langedijk. Na de gemeentefusie in 1990 was Hans Bulten nog 9 jaar lang burgemeester van Langedijk. Daarna was hij waarnemend burgemeester van Annapolona en Edam-Volendam, maar bleef wel betrokken bij Sint Pancras, onder andere voor het behoud van de Witte Kerk. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
4: Dit is bij 80 aan tafel. Het lunchprogramma van Radio 80.
5: En allemaal mee eten.
4: Presentatie Juriaan Kniezen.

verwachting voor de kust- en duinstreek. Het weer is vandaag wisselvallig. Er worden verspreid wat lichte regenbuien verwacht, maar er is ook zeker ruimte voor de zon. De maximumtemperatuur ligt rond 18 graden bij windkracht 4.

in Nederland. Toen was het afgelopen. The Captain and Tennille. You need a woman tonight. En de muziek gaat lekker door. Hier bij Radio 80. Bij 80 aan tafel. Eet u smakelijk. Hier is Nils Lofgren.

mooie was dat rechtstreeks van onder de Westertoren. Willy Alberti was dat. En kom je prima. We gaan even de zon terugroepen hoor. Wie klopt daar, kinderen? Laid back. Sunshine Reggae.

Reggae. Vandaag een beetje een wisselvallige dag, maar in de loop van de week zou het volgens weerprofeten beter worden. Leo en een singeltje wat origineel werd geperst op geel vinyl. Amoureux solitaire.

kan zeggen wat je wil, maar ik vind het toch een leuk plaatje. Amoureux, solitaire, dat was Leo. En hier is Robert Palmer, 1978, The Best of Both Worlds.

0: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
2: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Dorold Negens met het NOS-journaal. Albert Heijn zegt dat er alles aan wordt gedaan om toch nieuwe leveringen naar supermarkten te krijgen. Door een beveiligingsprobleem in het netwerk zijn veel computersystemen nog steeds uitgeschakeld en zijn er veel lege schappen in de winkels. De elektronische prijskaartjes kloppen inmiddels wel weer. Vakbond CNV heeft van medewerkers gehoord dat de systemen vanmiddag misschien weer worden opgestart. Albert Heijn kan dat nog niet bevestigen. Staatssecretaris Erkens van Landbouw moet alsnog beoordelen of drie boeren de staarten van hun varkens wel mochten afknippen. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die was aangespannen door de stichting Varkens in Nood. Het knippen van de krulstaarten is verboden, mag alleen in uitzonderingssituaties. Varkenshouders zeggen de staarten te knippen om te voorkomen dat de varkens in elkaars staart bijten. Volgens Varkens in Nood kan het staartbijten beter voorkomen worden door de leefomstandigheden van varkens te verbeteren. De Formule 1 gaat naar Rwanda. Over een jaar wordt daar de Grand Prix van Afrika 10 jaar lang gereden. Het circuit moet nog gebouwd worden in Bugesera, vlakbij de hoofdstad Kigali. De organisatie van de Formule 1 wil al langer terugkeren naar Afrika. De laatste wedstrijd daar was in Zuid-Afrika ruim 30 jaar geleden. De president van Rwanda hoopt zijn land zo positief op de kaart te zetten. Rwanda staat namelijk ook bekend als land waar mensenrechten worden geschonden. Nigel de Jong blijft nog 4 jaar directeur topvoetbal bij de KNVB. Zijn nieuwe contract gaat in op 1 januari, meldt de Voetbalbond. De Jong begon in 2023 bij de KNVB. Afgelopen zomer was er kritiek op hem, omdat het lang duurde voordat er een nieuwe bondscoach werd aangesteld als opvolger van Ronald Koeman. Uiteindelijk stelde hij verrassend de Spanjaard Xavi aan. Het weer, het blijft bevolkt met soms wat motregen. 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond opklaringen, dan trekken de buien weg. Morgen eerst in het binnenland wat mistbanken. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
3: Dit is bij 80 aan tafel. Het lunchprogramma van Radio 80.
4: En allemaal mee eten.
3: Presentatie Juriaan Kniezen.

Nasty Brothers. En oh, Laurie, was dat hier bij 80 aan tafel. Is het nu tijd voor een ex-troetelschijf. Yeah.

Cat Stevens. Single afkomstig van het album Numbers. Destijds bij Hilversum 3 een troetelschijf. Dit is Sean Easton. My baby takes the morning train.

aan de dijk in Volendam. Tessie van Left Side of Lots. Een schlager, Jürgen Markus, een festival der Liebe.

0: Ja, wel een festival der Liebe.
1: Lasciatemi cantare.
0: Stel je dat eens voor.
1: Con la chitarra in mano.
0: Toto Catuno.
1: Lasciatemi cantare.
0: L'Italiano.

0: Onderwijs. De enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie.
1: Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
2: Zondag Sport 80 is het enige sportprogramma dat iedere zondagmiddag tussen 2 en 5 een compleet overzicht biedt van wat er langs de velden in de Kust- en Duinstreek gebeurt. Met hardlopen, wielrennen, tennis, hockey, zwemmen, badminton, zaalvoetbal, basketbal, honkbal, voetbal. Oh ja, en voetbal. Zondag Sport 80. Elke zondagmiddag van 2 tot 5 op Radio 80.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A8 Zaanstad richting Amsterdam doe je er tussen Zaanstad Assendelft en knooppunt Zaandam 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Atletiekvereniging Hilas uit Alkmaar krijgt mogelijk toch een nieuwe atletiekbaan. De gemeente zag eerder af van een verhuizing vanwege de hoge kosten. Maar Pro wil nu de huidige baan vervangen. Dat kost ongeveer 2 miljoen euro. Hilas zou zelf een nieuw clubhuis betalen. Met de nieuwe baan kan de vereniging meer wedstrijden organiseren en weer nieuwe leden aannemen. De gemeenteraad moet nog over het voorstel beslissen. Bewoners van de Doris Rijkersflat in Egmond aan Zee blijven zich verzetten tegen de geplande sloop van hun woningen. Volgens de bewonerscommissie is sloop niet nodig en kan de flat na een flinke opknapbeurt nog jaren mee. Bewoners mogen nog zo'n 10 jaar blijven en kunnen na nieuwbouw terugkeren zonder extra huurverhoging. Toch heeft de commissie een uitgebreide brief naar woningcorporatie Kennemer Wonen gestuurd, waarin ze pleit voor renovatie. Het asfalt van de N512 tussen Egmond Binnen en Noord-Bakkum wordt van dinsdag tot en met donderdag vervangen. De werkzaamheden vinden plaats van de splitsing Herenweg-Randweg tot aan de parkeerplaats Diederik. Het stuk weg en het naastgelegen fietspad zijn dagelijks afgesloten van 7 uur 's ochtends tot 5 uur 's avonds. Buurtbus 164 en fietsers kunnen omrijden via de Limmerweg, Hogeweg en de Duinweg. Woningcorporatie Kennemer Wonen wil 60 sociale huurwoningen gaan verhuren in het vernieuwde winkelgebied Geesterduin in Castricum. Daarover is een voorlopige overeenkomst gesloten met ontwikkelaar Hoornen Vastgoed. Rond het winkelcentrum moeten in totaal 215 woningen komen, waarvan 84 in de sociale sector. Wanneer de woningen worden gebouwd en wat te huren worden, is nog niet bekend. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
5: Dit is bij 80 aan tafel. Het lunchprogramma van Radio 80.
6: En allemaal mee eten.
5: Presentatie Juriaan Kniezen.

Een programma waarbij je niet kan blijven stilzitten. Lil Sayer was dat een Yes, I Can Dance, Long Tall Glasses. This Modern Talking,

Loud and Talking. Atlantis is calling. SOS for love. En de muziek gaat weer lekker door hier bij Radio 80.

Cash was dat. En poer, een flirt. En de muziek gaat heerlijk door bij Tacht aan tafel. Mel en Kim. Showing out. Get fresh for the weekend. Geruime tijd.

De weersverwachting voor de kust- en duinstreek. Het weer is vandaag wisselvallig. Er worden verspreid wat lichte regenbuien verwacht, maar er is ook zeker ruimte voor de zon. De maximumtemperatuur ligt rond 18 graden bij windkracht 4.

0: We can swing together, we can have a wee-wee, we can have a wet...
1: Ja, fucking het zijn was dat. En ik mag me dan geen opticien noemen, maar... Draai toch even Jackson Brown tot slot. Dr. Maes, tot aanstaande donderdag.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Radio 80 voor de kust en Duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Stichting Varkens in Nood heeft een zaak gewonnen rond het knippen van varkensstaarten. Dat couperen mag alleen bij hoge uitzondering. Maar staatssecretaris Erkens van Landbouw wilde niet oordelen over drie boeren die staarten van hun varkens hadden afgeknipt, omdat de regels niet duidelijk zouden zijn. De rechter vindt ze duidelijk genoeg. Albert Heijn zegt dat het er alles aan doet om toch nieuwe leveringen naar supermarkten te krijgen. Door een beveiligingsprobleem in het netwerk zijn veel computersystemen nog steeds uitgeschakeld en zijn er veel lege schappen in de winkels. De elektronische prijskaartjes kloppen inmiddels wel weer. Vakbond CNV heeft van medewerkers gehoord dat de systemen vanmiddag misschien weer worden opgestart. Albert Heijn kan dat nog niet bevestigen. Het is nog steeds niet duidelijk of de supermarkt is gehackt en of er gegevens van klanten zijn gestolen. Paus Leo is aangekomen bij het Gemelli ziekenhuis in Rome, waar hij geopereerd wordt. Vanmiddag wordt een nodule, een soort knobbeltje, op een van zijn longen weggehaald. Die nodule werd onlangs ontdekt tijdens een routinecontrole, zo maakte de paus zondag bekend tijdens het gebed. Er staat een kleine kans dat het kanker is, maar in de meeste gevallen is zo'n knobbeltje goedaardig en onschuldig. Het Vaticaan denkt dat het herstel van de paus ongeveer een week gaat duren. Na 8 speelrondes in dit eredivisie-seizoen is de eerste coach ontslagen. Het is PEC Zwolle-trainer Henry van der Vecht. PEC staat 16e en verloor 6 van de 8 wedstrijden. Van der Vecht was ruim een jaar hoofdtrainer en daarvoor ook al 6 jaar assistent in Zwolle. Wie hem opvolgt is niet bekend. Het weer, het blijft bewolkt met soms wat motregen. Het is 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond klaart het op en dan trekken de buien weg. Morgen eerst vooral in het binnenland nog wat mistbanken. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: In het vernieuwde dorpshuis De Schulp in Egmond Binnen komt een gezondheidscentrum met 3 behandelkamers. De inschrijving hiervoor is geopend. Het gezondheidscentrum is geschikt voor verschillende zorgaanbieders en paramedische diensten, zoals huisarts, fysio- en manueel therapeut, psycholoog, huidspecialist, podoloog, medisch pedicure, diëtist, thuiszorg en verloskundige. Ook andere zorggerelateerde functies die graag met andere zorgaanbieders het dorpshuis samenwerken, zijn welkom. Het gezondheidscentrum wordt daarmee een mooie aanvulling voor een vitale gemeenschap.

0: Wij bezorgen mensen met een lichamelijke beperking een leuke dag. Word donateur op zonnebloem.nl.
1: Regio Nieuws, sport, de agenda, het weer en meer. Luister elke werkdag naar Nieuwsboulevard en blijf zo op de hoogte van het laatste nieuws in de Kust- en Duinstreek. Radio 80 Nieuwsboulevard, met de ochtend middag en avondeditie. Radio 80 Nieuwsboulevard, elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard, hier op de nummer 1 voor de Kust- en Duinstreek. Radio 80 Nieuwsboulevard. Radio 80 Nieuwsboulevard.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De Israëlische regering probeert alsnog supporters toe te laten bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva. Maar Alkmaar houdt vast aan het verbod. De Israëlische ambassadeur heeft burgemeester Schouten gebeld en zelfs voorgesteld de wedstrijd te verplaatsen. Volgens Alkmaar zijn de veiligheidsrisico's te groot. De wedstrijd wordt donderdag gewoon in het AFAS-stadion gespeeld, zonder Israëlische uitsupporters. Camping Bakken gaat staakcaravans en chalets uitfaseren. Vanaf volgend jaar zijn alleen vaste gasten nog welkom. Het wordt steeds lastiger om winterstallingen voor staakcaravans en chalets te vinden. En het vervoer over de weg zorgt voor overlast. Ook zijn ze lastig te verplaatsen bij wateroverlast, zoals ruim 2 jaar geleden. Camping Bakken richt zich vanaf 2042 volledig op regulier kamperen en tiny houses. Het college van Dijk en Waard heeft het budget voor isolatiesubsidie verhoogd naar €200.000. Sinds de introductie hebben bijna 70 woningeigenaren gebruik van gemaakt van de mogelijkheid om tot €1.400 aan isolatiesubsidie te krijgen. De bovengrens ligt bij eigen woningen met een WOZ-waarde van €477.000. De subsidie heeft er volgens het college toe bijgedragen dat Dijk en Waard tot de 5 best isolerende gemeenten behoort. Frank Kraaienveld uit Egmond aan de Hoef is zondagavond benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. De zanger en bassist kreeg de onderscheiding vlak voor het afscheidsconcert van zijn band Bintangs in Podium Victorie in Alkmaar. Kraaienveld richtte de band in 1961 mede op. De Bintangs werden bekend door hun ruige bluesrock, ook wel de hoogoversound genoemd. Kraaienveld kreeg het lintje niet alleen voor zijn muzikale carrière, maar ook voor zijn werk als beeldend kunstenaar. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Een groep jongeren uit de regio maakt met operatie Stofnest ruimte voor creativiteit en ontmoeting. Vanuit het Ecodorp in Bergen werken zij aan hun eigen voorstelling en projecten, waarbij ze tijdens de kunst-tiendaagse opnieuw van zich laten horen.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Radio 80 voor de kust en Duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er bij Albert Heijn gegevens van klanten zijn gestolen. Dat laat moederbedrijf Ahold Delhaize weten. Ook wordt er gewerkt aan het veilig opstarten van de systemen. Door een online veiligheidsprobleem lag het werk in een deel van de distributiecentra stil en begonnen schappen in supermarkten leeg te raken. Inmiddels worden winkels weer mondjesmaat bevoorraad. Een bron zegt tegen de NOS dat alle versproducten worden uitgereden, maar waar die naartoe gaan is willekeurig. Asielminister Van den Brink roept gemeenten opnieuw op om opvanglocaties langer open te houden en ook dringend extra opvangplekken te creëren. De situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel is volgens hem onhoudbaar. Afgelopen week moesten daar weer mensen buiten slapen omdat er geen plek voor ze was. Als er niks gebeurt, heeft het COA begin volgend jaar 3600 opvangplekken te weinig. Minister Letschert van Onderwijs trekt geen extra geld uit voor extra opleidingsplekken voor tandartsen. Onafhankelijke stichting adviseert al sinds 2009 om meer studenten toe te laten bij de opleiding tandheelkunde, omdat het tekort aan tandartsen oploopt. Maar dat zou te veel geld kosten, staat in een brief van de minister aan de Kamer. Na de beschieting van twee schepen voor de kust van Bulgarije worden 11 bemanningsleden vermist. De schepen werden in internationale wateren geraakt door drones en één van de twee zonk. De vermisten zijn opvarenden van dat gezonken schip. 5 bemanningsleden daarvan konden worden gered. Van het andere schip kon iedereen veilig van boord worden gehaald. De Bulgaarse premier Radev suggereert dat Rusland achter de aanvallen zit en noemt ze onaanvaardbaar. Het weer blijft bewolkt, soms wat motregen. Het is 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond klaart het op. Morgen eerst wat mist, daarna vrij zonnig bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een kapotte auto op de afsluitdijk op de A7 vanuit Friesland een file van 4 kilometer. Het staat stil en de vertraging is ongeveer een half uur op de N205 Nieuw-Vennep Haarlem. Bij Haarlem 10 minuten vertraging, 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De burgemeesters van Bergen, Castricum en Nijlo verlenen tijdens de jaarwisseling 2026-2027 geen vuurwerkontheffing aan de verenigingen en stichtingen. Door het landelijke vuurwerkverbod is het daardoor binnen deze gemeente niet mogelijk om vuurwerk af te steken of te bekijken.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
2: Chaotica. Een show met van alles en nog wat. Nieuw in de top 40. Van welk jaar? Dat bepaalt de Chaotica Top 40 Flashback Generator. Knallende drums, heerlijke baslijnen en jankende gitaren in Sven's Shard of Rock Block. Vreemde gedichten, vreemde berichten, verhalen en andere onzindingen. Als afsluiter van de show Chaotica in de mix. En dat alles in 2 uur gepropt. Zaterdagavond vanaf 8 uur op Radio 80.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp Zuid en Roelof Arendsveen 5 minuten vertraging. 5 minuten op de N230 Utrecht richting Maarsen. Bij Maarsenbroek 2 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De Alkmaarse burgemeester Schouten laat 3 camera's ophangen in Park Rekerhout. Jeugd van 13 tot 16 jaar en dak- en thuislozen zorgen hier aanhoudend voor overlast. En maatregelen van de politie, handhaving en jongerenwerk hebben weinig effect. De camera's in de Rekerhout blijven zeker 3 weken hangen. Binnenkort heeft jongerenwerk de overlastgevende jeugd het in kaart gebracht voor extra inzet, zowel op groepsniveau als individueel. Atletiekvereniging Hilas uit Alkmaar krijgt mogelijk toch een nieuwe atletiekbaan. De gemeente zag eerder af van een verhuizing vanwege de hoge kosten. Maar Pro wil nu de huidige baan vervangen. Dat kost ongeveer 2 miljoen euro. Hilas zou zelf een nieuw clubhuis betalen. Met de nieuwe baan kan de vereniging meer wedstrijden organiseren en weer nieuwe leden aannemen. De gemeenteraad moet nog over het voorstel beslissen. Camping Bakken gaat staakcaravans en chalets uitfaseren. Vanaf volgend jaar zijn alleen vaste gasten nog welkom. Het wordt steeds lastiger om winterstallingen voor staakcaravans en chalets te vinden. En het vervoer over de weg zorgt voor overlast. Ook zijn ze lastig te verplaatsen bij wateroverlast, zoals ruim 2 jaar geleden. Camping Bakken richt zich vanaf 2042 volledig op regulier kamperen en tiny houses. Het college van Dijk en Waard heeft het budget voor isolatiesubsidie verhoogd naar 200.000 euro. Sinds de introductie hebben bijna 70 woningeigenaren gebruik van gemaakt van de mogelijkheid om tot 1.400 euro aan isolatiesubsidie te krijgen. De bovengrens ligt bij eigen woningen met een WOZ-waarde van 477.000 euro. De subsidie heeft er volgens het college toe bijgedragen dat Dijk en Waard tot de 5 best isolerende gemeenten behoort. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Mevrouw Hoetjes speelt in de herfstvakantie de poppenvoorstelling De Pareldief aan het Kapelweidje 5. Het theater heeft maar 20 zitplaatsen, dus reserveren is nodig. Kinderen vanaf 3 jaar zijn welkom. De voorstelling is op woensdag 14, donderdag 15 en vrijdag 16 oktober. Aanvang is om 3 uur 's middags. Het einde rond 4 uur. Het theatertje zit aan de Kapelweidje 5 in Bergen. Wie erbij wil zijn, reserveert via corné.jonker@planet.nl. De entree is €5 per persoon en moet contant betaald worden. De deur gaat 5 minuten voor aanvang open.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: info@velvetmusic.nl. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Dit is Dorold Megens met het NOS-journaal. Albert Heijn heeft concrete aanwijzingen dat er een hackaanval of een poging daartoe is gepleegd op het bedrijf, blijkt uit onderzoek van de NOS. Het lijkt erop dat ICT-beveiligers van Albert Heijn verdacht verkeer zagen binnenkomen en besloten om de ICT-systemen uit te schakelen. Daarmee wisten ze te voorkomen dat hackers dieper de systemen binnendrongen. Er is nog weinig bekend over hoe succesvol de aanval was. Vooralsnog heeft het bedrijf geen aanwijzingen dat er klantgegevens zijn gestolen. Ahold wil bepaalde systemen weer opstarten. De Nederlandse wegen en het spoor zijn niet klaar voor grote militaire transporten tijdens een oorlogssituatie. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer. Nederland heeft volgens NAVO-afspraken een belangrijke rol bij een groot conflict. Bijvoorbeeld om militair materieel van de Noordzee naar Oost-Europa te verplaatsen. Maar bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzakt. Er is zeker 9,5 miljard euro nodig om alles op orde te krijgen, terwijl er al een groot tekort is voor onderhoud aan infrastructuur. Inwoners van de Zaanstreek hebben een kleine 100 wapens ingeleverd bij de politie. Dat kon een week lang anoniem, zonder dat ze gestraft werden voor het bezit ervan. Het gaat onder meer om messen, zwaarden, boksbeugels en luchtbuksen. Vuurwapens waren uitgesloten van de inzameling, omdat die voor gevaarlijke situaties konden zorgen in de inleverbak. Na een nieuwe droneaanval op 2 schepen voor de kust van Bulgarije worden 11 bemanningsleden vermist. Een van de 2 schepen zonk. De vermisten zaten op dat schip. 5 opvarenden konden worden gered. Bulgarije suggereert dat Rusland achter de aanvallen zit en noemt ze onaanvaardbaar. Het weer bewolkt en meestal droog, soms wat lichte regen. Het is zacht, 17 tot 22 graden. Vanavond opklaringen en ook in de nacht droog. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mist. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag 11 kilometer langzaam rijden tussen Schiphol en Roelof Arendsveen. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Uitgeest en Knoop het Kooimeer 5 kilometer file. Op de N205 Nieuw-Vennep Haarlem tussen de A9 en Haarlem 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
1: Dit is de Good Afternoon Show met Bart Verhulst op Radio 80.

Rouge. Cloudbusting met een van de meest iconische clips ooit gemaakt. Hier bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek op deze 13 oktober 2026. Dit is de Good Afternoon Show. We zijn tot 6 uur bij je om jouw werkdag prettig af te sluiten met alleen maar fijne plaatjes. Zoals deze van Tampa City. It is self-aware.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Een donkere novemberavond. Duizenden wandelaars zijn onderweg telkens weer een nieuwe verrassing. Op 27 en 28 november verandert Egmond tijdens de Viewtour Egmond opnieuw in een wereld vol licht, vuur en bijzondere kunstwerken. Dit jaar staat de avondwandeling in het teken van Viewer World Tour. Wat is er langs de route te zien? Het blijft grotendeels geheim.

Martin Garrix samen GRM en These Are The Times hier bij Radio 80 voor de Kust en Duimstreek. We gaan luisteren naar de Crash Test Dummies. Scoren een wereldhit met in de jaren 90.

Mika. Zijn eerste grote hit, Grace Kelly, hier bij Radio 80. Hier is Afrojack samen met Martin Garrix, David Guetta en Anuel. It is our time. Love.

0: Zie je een NL-alert? Lees meteen het bericht. Kom in actie en help ook anderen daarbij.
1: Radio 80 Hit Dossier.

0: dinsdag van 2 tot 4. Non-stop. Radio 80 Hit Dossier.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag 10 minuten vertraging tussen Schiphol en Roelof Arendsveen. Een kwartier op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Heemskerk en Knoopend Kooimeer. 8 kilometer file. 10 minuten op de N205 Nieuw-Vennep Haarlem bij Haarlem 3 kilometer. N242 Alkmaar-Middenmeer bij de ring Alkmaar 4 kilometer stilstaatsverkeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De Alkmaarse burgemeester Schouten laat 3 camera's ophangen in Park Rekerhout. Jeugd van 13 tot 16 jaar en dak- en thuislozen zorgen hier aanhoudend voor overlast. En maatregelen van de politie, handhaving en jongerenwerk hebben weinig effect. De camera's in de Rekerhout blijven zeker 3 weken hangen. Binnenkort heeft jongerenwerk de overlastgevende jeugd het in kaart gebracht voor extra inzet, zowel op groepsniveau als individueel. Een automobiliste heeft dinsdagochtend op de Van Ostadelaan in Alkmaar een verkeerspaal uit de grond gereden. De vrouw wilde links afslaan, maar zag daarbij een verkeersdrempel en een verkeersbord over het hoofd. Door de botsing raakte haar auto flink beschadigd en klapte de airbags uit. De politie en handhaving kwamen ter plaatse. Een bergingsbedrijf moest de auto wegslepen. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Bewoners van de Doris Rijkersflat in Egmond aan Zee blijven zich verzetten tegen de geplande sloop van hun woningen. Volgens de bewonerscommissie is sloop niet nodig en kan de flat na een flinke opknapbeurt nog jaren mee. Bewoners mogen nog zo'n 10 jaar blijven en kunnen na nieuwbouw terugkeren zonder extra huurverhoging. Toch heeft de commissie een uitgebreide brief naar woningcorporatie Kennemer Wonen gestuurd, waarin ze pleit voor renovatie. Het asfalt van de N512 tussen Egmond Binnen en Noord-Bakkum wordt van dinsdag tot en met donderdag vervangen. De werkzaamheden vinden plaats van de splitsing Herenweg-Randweg tot aan de parkeerplaats Diederik. Het stuk weg en het naastgelegen fietspad zijn dagelijks afgesloten van 7 uur 's ochtends tot 5 uur 's avonds. Buurtbus 164 en fietsers kunnen omrijden via de Limmerweg, Hogeweg en de Duinweg. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

To Do With It komt uit de film van Mad Max, hè? Uit jaren 90, eind jaren 80. We gaan luisteren naar Clean Bandit. Scoorde een hit in de jaren 2000 met Rather Be in the Good Afternoon Show. Op deze dinsdagmiddag bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De gemeente Bergen staat voor een belangrijke keuze over haar toekomst. De gemeenteraad onderzoekt verschillende mogelijkheden voor het bestuurlijke organisatie van de gemeente. Blijft de gemeente Bergen zelfstandig of komt er een bestuurlijke fusie? En als er een fusie komt, met welke gemeente past dat het beste? En wat levert de keuze voor de inwoners van de gemeente Bergen?

Cat's Eyes zijn tegenwoordig enorm populair, vooral bij de jeugdige jeugd. You're the Animal hier in de Good Afternoon Show. Laat ons opmaken voor het nieuws van 5 uur. We zijn zo weer terug met deel 2 van de Good Afternoon Show. Laat je radio lekker aanstaan, want zoals wij beloven, hier komen de mooie plaatjes voorbij. Die je ook niet zo vaak meer hoort op de radio. Zoals deze van E17. It is Thunder.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Albert Heijn heeft concrete aanwijzingen dat er een hackaanval of een poging daartoe is gepleegd op het bedrijf, blijkt uit onderzoek van de NOS. Het lijkt erop dat ICT-beveiligers van Albert Heijn verdacht verkeer zagen binnenkomen en besloten om de ICT-systemen uit te schakelen. Daarmee wisten ze te voorkomen dat hackers dieper de systemen binnendrongen. Er is nog weinig bekend over hoe succesvol de aanval was. Vooralsnog heeft het bedrijf geen aanwijzingen dat er klantgegevens zijn gestolen. Ahold wil bepaalde systemen weer opstarten. Justitieminister Van Wil gaat praten met burgemeester Halsema van Amsterdam over de pro-Palestijnse demonstratie van zondag. Daarbij werden vlaggen van Hamas getoond en werd steun voor de terreurorganisatie uitgesproken. Van Wil wil van Halsema weten waarom ze niet ingreep, ook omdat betogers hun gezicht bedekten. Dat kan volgens hem reden zijn om een demonstratie te ontbinden. Halsema noemde de Hamas-steun op een eerder protest chockerend en onsmakelijk. Maar volgens haar werd er toen niets strafbaars gedaan en was ingrijpen daarom niet mogelijk. De Nederlandse infrastructuur is niet klaar voor grote militaire transporten in oorlogstijd, concludeert de Algemene Rekenkamer. Bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzakt. Om alles geschikt te maken is zeker 9,5 miljard euro nodig. En dat terwijl er een tekort is voor de onderhoud aan infrastructuur. Minister Letschert van Onderwijs trekt geen extra geld uit voor opleidingsplekken voor tandartsen. Een onafhankelijke stichting adviseert al sinds 2009 om meer studenten toe te laten bij de opleiding tandheelkunde, omdat het tekort aan tandartsen oploopt. Maar dat zou te veel geld kosten, staat in een brief van de minister aan de Tweede Kamer. Het weer vanavond opklaringen en ook in de nacht is het droog. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mist. Daarna vrij zonnig bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Breukelen en Maarsen 5 minuten vertraging in 3 kilometer file. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen knooppunt Badhoevedorp en Rotterpolderplein 7 kilometer file. A9 Amstelveen Den Helder tussen Akersloot en Heilo 20 minuten vertraging in 6 kilometer file. A9 Alkmaar Diemen tussen Aalsmeer en Amstelveen 20 minuten extra 6 kilometer file. Er komt door een ongeluk bij knooppunt Holendrecht staat 5 kilometer file. Er zijn 2 rijstroken dicht.
6: En tot over de ANWB Verkeersinformatie.
7: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
8: Good afternoon met

2 van het legendarische album The Joshua Tree. Je hoorde Where the Streets Have No Name in deel 2 van de Good Afternoon Show. Op deze mooie, donkerige dinsdagmiddag. Het is een beetje grauw buiten, maar ja, het is ook herfst, hè? Wat verwacht je anders? Hier is Shakira samen met Burna Boy.

Peter de Koning scoorde maar één hit en dat was wel een hele leuke. Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistent in de Good Afternoon Show op deze dinsdagmiddag. Nu met Nelly en Kelly Rowland. Hier is Dilemma.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Kunstliefhebbers kunnen zich weer opmaken voor een kunstziendaagse in Berg aan Zee. Meer dan 300 kunstenaars, galeries en opkomend talent laten hun werk zien op ruim 130 locaties. Van musea en ateliers tot cafés, restaurants, winkels, hotels, tuinen en particuliere woningen. Op allerlei plekken in en rond het dorp is het kunst te ontdekken.

The Script. Arms open. Hier in de Good Afternoon Show bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek. We dalen af in de tijd na de jaren 90. Toen hadden we daar Charles en Eddie. Scoorden 2 hits in Nederland. Eentje daarvan was Would I Lie to You. Helaas is Eddie niet meer onder ons. Wat Charles op dit moment doet, ik heb geen benul. Maar de platen zijn leuk. En ik heb hem weer even de platenkast getrokken hier. Ga er lekker even voor zitten.

vliegende Shakira in de Good Afternoon Show met Don't Bother. We gaan luisteren nu naar Bella Gay. Hier is I Love It, I Love It, I Love It.

0: 15 cent statiegeld op blikjes. Dus lever ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Wel ongedeukt, want alleen met een scanbare barcode krijg je je statiegeld terug. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in.
1: Ben jij best wakker op zaterdagmorgen?
2: Hou de gordijntjes dicht en geniet van de muziek.
1: Wij in ieder geval wel.
3: Oh, het is nog vroeg, doe die radio uit.
1: Met de ochtendplaat van een luisteraar en het verhaal dat erbij hoort.
4: Zullen we gaan badmintonnen? Vroeg ze toen ze haar tent had opgezet. Haar ogen betoverden me op een ongelofelijke manier.
1: Het stratenspel.
4: Bij RTL 4 kennen ze deze ook. En het heeft alles te maken met de naam van de straat die we zoeken.
1: En Cabaret voor 9.
5: Wat wil hij precies met dit programma?
1: Best wakker. Iedere zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur.
3: Oh, het is nog vroeg. Doe die radio uit.
6: De info en hitkick. Best wakker.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwemeer 6 kilometer file. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam staat het stil tussen knooppunt Raasdorp en de A10 over 5 kilometer. Veel vertraging door een ongeluk op de A9 ook maar richting Diemen. Tussen knooppunt Bad Hoeverdorp en Amstelveen 7 kilometer file. Er zijn 2 rijstroken afgesloten. Verder op de N203 Amsterdam ook maar een half uur vertraging tussen Castricum en Alkmaar 3 kilometer. Kwartier op de N205 Nieuw-Vennep op Haarlem bij Haarlem 3 kilometer file. Een half uur door werkzaamheden op de N242 Alkmaar richting Middenmeer tussen de A9 en Ring Alkmaar 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De 2 aangekondigde pro-Palestijnse demonstraties bij het AZ-stadion in Alkmaar mogen donderdag vanaf 5:30 plaatsvinden aan de Rijnvis-Feitlaan bij het Victory Building. Burgemeester Anja Schouten staat protesten op het stadionterrein niet toe. Ze vreest confrontaties tussen demonstranten, supporters en de politie. Daar kunnen demonstranten volgens haar veilig protesteren, dicht bij het stadion. AZ speelt donderdag tegen het Israëlische Hapoel Be'er Sheva. Atletiekvereniging Hilas uit Alkmaar krijgt mogelijk toch een nieuwe atletiekbaan. De gemeente zag eerder af van een verhuizing vanwege de hoge kosten. Maar Pro wil nu de huidige baan vervangen. Dat kost ongeveer 2 miljoen euro. Hilas zou zelf een nieuw clubhuis betalen. Met de nieuwe baan kan de vereniging meer wedstrijden organiseren en weer nieuwe leden aannemen. De gemeenteraad moet nog over het voorstel beslissen. De Israëlische regering probeert alsnog supporters toe te laten bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Be'er Sheva. Maar Alkmaar houdt vast aan het verbod. De Israëlische ambassadeur heeft burgemeester Schouten gebeld en zelfs voorgesteld de wedstrijd te verplaatsen. Volgens Alkmaar zijn de veiligheidsrisico's te groot. De wedstrijd wordt donderdag gewoon in het AFAS-stadion gespeeld zonder Israëlische uitsupporters. De politieke partij Beter voor Dijk en Waard wil opheldering over bijna 100 dwangbeschikkingen na de asbestbrand in Noord-Scharwoude op Nieuwjaarsdag. Na een beroep op de wet Open Overheid door de Alkmaarse Courant kwam aan het licht dat die besluiten juridisch niet deugden. Omwonenden werden daarmee verplicht hun terrein te laten schoonmaken. De partij wil weten waarom juridische waarschuwingen niet zijn opgevolgd en hoe de gemeenteraad is geïnformeerd. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

Elton John moeten we tegenwoordig zeggen. En Nobody Wins in de Good Afternoon Show bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek. Tot aan 6 uur om jouw dag prettig af te sluiten. We gaan nu luisteren naar Birgit Bender. Hier is Ready or Not.

featuring Dan Hakna. You're the sunshine. Ja, het is nou een beetje ver te zoeken als we naar buiten kijken. Maar goed, dat maakt geen bal uit. Het is herfst. En de zonnetje straalt vanzelf weer uit je speakers vandaan. Dus we maken het gerust wel weer goed met je. We dalen af in de tijd. In de jaren 70 was het een hit. Maar

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De Kunst10daags gaat weer van start. En Kunstgetij heeft 10 dagen lang een gevarieerd programma met exposities, muziek en toneelvoorstellingen. Oude bekenden zijn de fietsmuziek 17 oktober. Het concert in de serie Kamermuziek in de Ruïnekerk op 18 oktober. En de piano recitals in het huisje van Simon ten Holt.

luisteren. Dit was de Good Afternoon Show, de editie van dinsdag 13 oktober 2026. Voor zometeen eet smakelijk en geniet van je dinsdagavond. Maak er wat moois van. Dan draaien we deze nog voor je. Hier is Mervane en One Good Reason.

Lucht. Door het ongeval werden twee rijstroken afgesloten. Er ontstond een file van 9 kilometer, die al op de A9 bij Akersloot begon. Een berger moest de beschadigde vrachtwagen meenemen. De Alkmaarse burgemeester Schouten laat 3 camera's ophangen in Park Rekerhout. Jeugd van 13 tot 16 jaar en dak- en thuislozen zorgen hier aanhoudend voor overlast. En maatregelen van politie, handhaving en jongerenwerk hebben weinig effect. De camera's in de Rekerhout blijven zeker 3 weken hangen. Binnenkort

Lizzy en Anne met de versie uiteraard van Clouseau. Want die zat in De Beste Zangers, zaten ze samen. En dan wordt gevraagd, maak een versie van het nummer. En Busy deed deze versie. En hij is eigenlijk best wel grappig, laten we eerlijk zijn. We gaan luisteren naar ICT. Hier is Ice. Baby.

0: slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Franse antiterrorisme-aanklager heeft het onderzoek naar de 14-jarige scholier overgenomen die gisteren schoot op een docent en directeur. Dat gebeurde op een middelbare school in Zuid-Frankrijk. Ze raakte gewond, maar zijn buiten levensgevaar. Volgens de aanklager zijn er aanwijzingen dat de tiener banden had met een online groep die extreem geweld verheerlijkt. De Tweede Kamer vindt het te vroeg om het meldpunt Veilig Thuis de 70 miljoen euro te geven, waar het bestuur vandaag in een noodkreet om vroeg. Meerdere partijen willen weten waar de problemen bij Veilig Thuis door zijn ontstaan. Pro-Kamerlid Lisa Westerveld.
2: Op dit moment is het zo dat er soms 10 of meer hulpverleners in een gezin actief zijn. Dat het ook onduidelijk is wie nou verantwoordelijk is voor het oppakken van een melding en het bieden van hulp. En vervolgens een kind niet wordt geholpen. Een paar jaar geleden zijn ook plannen aangekondigd. Alleen die plannen zijn nooit uitgevoerd.
1: Ook VVD, D66 en groep Markensower willen weten wat het kabinet gaat doen. China heeft sancties opgelegd aan ministers van Paraguay en Belize. Het is een van de weinige landen die erkennen dat zij Taiwan als onafhankelijke staat. En dat wil China niet. De gesanctioneerde ministers mogen niet meer in China komen of samenwerken met Chinese personen of organisaties. Nog niet alle systemen van Albert Heijn zijn weer in de lucht na een hackaanval of poging daartoe dit weekend. Distributiecentra, bestellingen en de kortingskaart konden niet gebruikt worden. Albert Heijn wil de systemen weer opstarten, zegt de CEO bij talkshow Eva.
3: En daarmee beginnen we natuurlijk zeg maar, met alle systemen die te maken hebben met de winkelvoorraad. Want dat is natuurlijk waar het eerst moet beginnen. Ja, maar dat moet je stukje voor stukje gewoon doen. Elke keer zorgen dat iets veilig is en dan naar de volgende gaan.
1: Of er gegevens zijn gestolen bij de hackaanval is niet duidelijk. Het weer vanavond vanuit het westen opklaringen. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog, maar eerst veel zon. Later wat meer stapelwolken. Het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

Deel 2 van de Wereld die Verhulst Heet op jouw dinsdagavond. Je hoorde Phil Collins en Susu Studio. We zijn tot 10 uur bij om je oren te verwennen met alleen maar prettige plaatjes. Dus laat je radio aanstaan, wij verzorgen de rest. Hier is Roxy Dekker en Superstar.

Simply Red, Ain't That a Love Song. In de wereld die verhulst heet op jouw dinsdagavond hier bij Radio 80. Tot aan 10 uur alleen maar plezier op de radio in de vorm van mooie plaatjes om jouw dinsdag prettig af te sluiten. Zoals deze van U2, It Is A Beautiful Day.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer gaan elke week een dag staken tot aan kerst, melden vakbonden FNV en CNV. De eerste staking is woensdag. De bonden en werkgeversvereniging VWOV komen er niet uit over een nieuw CAO, schrijft het Algemeen Dagblad. De huidige CAO is eind juni verlopen. Volgens de FNV is er sinds maart 8 keer onderhandeld. De vakbonden hadden de werkgevers tot woensdag 7 oktober 12 uur gegeven om een akkoord te gaan met hun eisen. Maar dat is niet gebeurd. De bonden willen dat alle voorstellen die de arbeidsvoorwaarden verslechteren van tafel gaan. Het gaat onder meer om langere en flexibeler inzetten en extra onbetaalde pauzes en minder zeggenschap over roosters.

Jonas Blue samen met Willem Singer. En je hoorde Mama hier bij Radio 80 in de wereld die verroest heet op jouw dinsdagavond. Nu met de Shakespeare Sisters. In de jaren 80 scoorden ze meerdere hits. En dit is er eentje van. Hello, turn your radio on. En blijf het ook vooral doen, want dan blijf je lekker luisteren naar de wereld die verroest heet tot 10 uur vanavond.

Red Hot Chili Peppers en Snow Hey Ho hier bij Radio 80. We gaan luisteren naar Daminio David. Hier is Born With A Broken Heart bij Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Iedereen weet dat producten zoals vlees en vis in de koelkast thuis horen. Maar wist je ook dat eieren ook het beste in de koelkast bewaard kunnen worden? In de koelkast blijven producten langer goed. Maar het gaat ook de groei van ziekmakende bacteriën tegen. Dubbel winst dus. Maar hoe koud hoort je koelkast nu te zijn? Weet je het? De ideale temperatuur in je koelkast is 4 graden. Hoe stel je je koelkast in op 4 graden? Kijk dan op www.voedingscentrum.nl/koelen.
1: Elke zaterdagavond van 6 tot 8, Classic Dance Party. Bereid je voor op de ultieme stapavond met de beste dance classics en remixen van 75 tot de zero's. Mis het niet. Onder leiding van Ton Alberda.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Frank van de Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. Een 62-jarige man uit Alkmaar is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor seksueel misbruik van zijn minderjarige stiefdochter. Het misbruik duurde ruim een jaar en begon toen het meisje 10 jaar oud was. Ze deed in 2015 aangifte. De man heeft het misbruik bekend. Volgens de rechtbank heeft hij het vertrouwen van zijn stiefdochter ernstig geschonden. Bij de straf hield de rechter rekening met zijn spijt en het tijdsverloop. De man moet ook nu ruim €19.000 schadevergoeding betalen. De Alkmaarse burgemeester Schouten laat 3 camera's ophangen in Park Rekerhout. Jeugd van 13 tot 16 jaar en dak- en thuislozen zorgen hier aanhoudend voor overlast. En maatregelen van politie, handhaving en jongerenwerk hebben weinig effect. De camera's in de Rekerhout blijven zeker 3 weken hangen. Binnenkort heeft jongerenwerk de overlastgevende jeugd het in kaart gebracht voor extra inzet, zowel op het groepsniveau als individueel. De Israëlische regering probeert alsnog supporters toe te laten bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva. Maar Alkmaar houdt vast aan het verbod. De Israëlische ambassadeur heeft de burgemeester Schouten gebeld en zelf voorgesteld de wedstrijd te verplaatsen. Volgens Alkmaar zijn de veiligheidsrisico's te groot. De wedstrijd wordt donderdag gewoon in het AFAS-stadion gespeeld zonder Israëlische supporters. Bewoners van de Doris Rijkersflat in Egmond aan Zee blijven zich verzetten tegen de geplande sloop van hun woningen. Volgens de bewonerscommissie is sloop niet nodig en kan de flat na een flinke opknapbeurt nog jaren mee. Bewoners mogen nog zo'n 10 jaar blijven en kunnen na nieuwbouw terugkeren zonder extra huurverhoging. Toch heeft de commissie een uitgebreide brief naar woningcorporatie Kennenbewoner gestuurd, waarin ze pleit voor renovatie. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

weer zo'n mooie klassieker van ABBA in de wereld die voor ons zet op jouw dinsdagavond, The Day Before You Game. We gaan nu luisteren naar Sia, heeft ook vele hits op haar naam staan. Dit was haar toen haar eerste waarmee ze doorbrak, Clap Your Hands.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De ondernemingsverkiezing Noord-Holland viert in 2027 haar 20ste editie. Ken jij een onderneming die de titel Beste Onderneming van Noord-Holland verdient? Meld deze onderneming dan nu aan. De finale vindt op 26 mei 2027 plaats in de VIL in Haarlem. Tot 18 januari kun je bedrijven nomineren via www.ovnh.nl/aanmelden.

Take It. May Muller en Polo G zongen Better Days hier bij Radio 80. We gaan nu luisteren naar de leadzanger van Frankie Goes to Hollywood. Ging later solo onder de naam Holly Johnson. Scoorde toen nog een paar leuke hitjes. Dit is er eentje van, The Love Train.

0: Isabel Usher. Niemand wil een popster zijn. Ja, nou ja, goed, dat weet ik ook niet. Daar bemoei ik me allemaal niet mee. Hier is Erykah Badu en Tyrone.
1: Sisters, how y'all feel? Brothers, y'all all right? Okay. See how y'all grew.

0: pelvicmusic.nl. Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De gemeente Groningen gaat vanaf morgen tijdelijk extra vluchtelingen opvangen. Het gaat om 100 mensen die terecht kunnen op een bestaande noodopvanglocatie. Daarmee moet de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel worden verlicht. Eerder vandaag riep asielminister Van den Brink alle gemeenten opnieuw op om extra opvangplekken te regelen. De opvang in Groningen is in eerste instantie voor 3 weken. Wat er daarna gebeurt is nog niet duidelijk. De Britse nationale veiligheid wordt het meest bedreigd door Rusland, Iran en AI. Dat zegt het hoofd van de Britse veiligheidsdienst MI5. Rusland en Iran gaan volgens hem op dezelfde manier te werk. De dienst zal daartegen optreden, zegt de MI5-chef.
3: What I can say is that those who seek to cause mayhem on British streets, whether hard thugs here or their paymasters overseas, will meet an unflinching response.
2: MI5 ziet de bedreigers van de Britse nationale veiligheid in toenemende mate gebruik maken van AI, onder meer bij de inzet van drones. De Duitse luchtmacht heeft vandaag een toestel van Corendon moeten begeleiden nadat er een melding van een kaping was gedaan vanuit de cockpit. De autoriteiten kregen geen contact met de piloten en stuurden 2 straaljagers de lucht in.
4: Da wir daraufhin das Cockpit nicht mehr erreichen konnten, beziehungsweise der Tower des Cockpit nicht mehr erreichen konnte, mussten wir eben vom Schlimmsten ausgehen, eben dass es sich tatsächlich um eine Geiselnahme handeln könnte.
2: De kapingsmelding bleek vals alarm. Volgens Corendon werd de melding veroorzaakt door een storing in het radiocommunicatiesysteem. De operatie van de paus is geslaagd, meldt het Vaticaan. Paus Leo ging onder het mes vanwege een knobbeltje op een van zijn longen. De komende dagen blijft hij nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Het weer, vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog, met eerst veel zon, later wat stapelwolken. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: In het vernieuwde dorpshuis De Schulp in Egmond Binnen komt een gezondheidscentrum met 3 behandelkamers. De inschrijving hiervoor is geopend. Het gezondheidscentrum is geschikt voor verschillende zorgaanbieders en paramedische diensten, zoals huisarts, fysio- en manueel therapeut, psycholoog, huidspecialist, podoloog, medisch pedicure, diëtist, thuiszorg en verloskundige. Ook andere zorggerelateerde functies die graag met andere zorgaanbieders het dorpshuis samenwerken, zijn welkom. Het gezondheidscentrum wordt daarmee een mooie aanvulling voor een vitale gemeenschap.
0: Radio 80 Nieuwsboulevard.

0: Vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl.
1: Jouw dinsdagavond bij Radio 80. Tussen 6 en 8 uur luister je naar het verrassende radiomagazine Lisette pakt uit. En tussen 8 en 10 uur laat je je meeslepen in de wereld die verhulst heet.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. Een 62-jarige man uit Alkmaar is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor seksueel misbruik van zijn minderjarige stiefdochter. Het misbruik duurde ruim een jaar en begon toen het meisje 10 jaar oud was. Ze deed in 2015 aangifte. De man heeft het misbruik bekend. Volgens de rechtbank heeft hij het vertrouwen van zijn stiefdochter ernstig geschonden. Bij de straf hield de rechter rekening met zijn spijt en het tijdsverloop. De man moet ook nu ruim €19.000 schadevergoeding betalen. De Rijksoverheid is een nieuwe campagne gestart om inwoners beter voor te bereiden op noodsituaties. Iedereen moet zich minstens 72 uur kunnen redden zonder stroom, water of internet. Daarbij gaat het niet alleen om een noodpakket, maar ook om afspraken met familie, vrienden en buren. Bijvoorbeeld over de opvang van kinderen of hulp aan elkaar. De landelijke campagne Denk Vooruit deed dinsdag ook Heerhugowaard aan, waar voorbijgangers praktische tips kregen. Atletiekvereniging Hillas uit Alkmaar krijgt mogelijk toch een nieuwe atletiekbaan. De gemeente zag eerder af van de verhuizing vanwege de hoge kosten. Maar Pro wil nu de huidige baan vervangen. En dat kost ongeveer €2 miljoen. Hillas zou een nieuw clubhuis betalen. Met de nieuwe baan kan de vereniging meer wedstrijden organiseren en weer nieuwe leden aannemen. De gemeenteraad moet nog over het voorstel beslissen. Twee aangekondigde pro-Palestijnse demonstraties bij het AZ-stadion in Alkmaar mogen donderdag vanaf 17:30 plaatsvinden aan de Rijnvis-Feitlaan bij het Victoria Building. Burgemeester Anja Schouten staat protesten op het stadionterrein niet toe. Ze vreest confrontaties tussen demonstranten, supporters en de politie. Daar kunnen demonstranten volgens haar veilig protesteren, dicht bij het stadion. AZ speelt donderdag tegen het Israëlische Hapoel Be'er Sheva. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: uitgaansagenda.
1: Vier kunstenaars exposeren in Galerie De Kapberg. Hun uiteenlopende disciplines, van sculptuur en sieraden tot schilderkunst en gemengde techniek, komen samen in een expositie waarin vorm, materiaal, herinnering en experiment centraal staat.

0: In je zet vak uit Linda Karels. Dag Linda.
1: Hoi.
0: Hoi, fotograaf. Een tijdje geleden dat we elkaar gesproken hebben. Gelukkig begint het bij jou ook weer te komen en op te starten.
1: Zeker, ja. Zeker. Ja hoor, we gaan gewoon door.
0: En eigenlijk de aanleiding dat we elkaar weer spreken is... je hebt zulke prachtige foto's van de paddenstoelen weer gemaakt. Want ineens komen ze weer op, hè?
1: Ja, dat is nu dat het lekker regent... dan schieten de paddenstoelen de grond uit. En elk jaar is het weer anders. Dus,
0: ja?
1: Ja.
0: Hoe zie jij dat in een fotografisch oog?
1: Nou, ik ben een aantal keren met de paddenstoelen-expert ook op pad geweest. Het is maar net hoe vocht het is, wat de temperatuur is. En dat maakt of een paddenstoel ontpopt of niet. Dus het ene jaar is de ene paddenstoel heel veel vulver en het andere jaar weer een andere paddenstoel.
0: Ja, want ondanks het is best wel droog geweest, afgelopen zomer ook.
1: Ja.
0: Tot laat en toe eigenlijk. En heeft dat nog invloed of weet jij dat niet?
1: Ja, dat zal zeker invloed hebben, omdat er dan weer andere paddenstoelen zijn die dan weer ontpoppen. Dus nu is het heel vochtig en dan met de temperatuur. Sommige paddenstoelen komen echt maar heel soms op.
0: Jeetje, ja, bijzonder.
1: Dus,
0: maar het blijft een bijzondere ding, hè?
1: Ja, en de grond maakt ook welke paddenstoelen er komen. Dus ik geef bijvoorbeeld een workshop expres op landgoed Ter Koelster, omdat dat al best een relatief oud landgoed is. Maar ga je de duinen in, dan heb je weer hele andere paddenstoelen, omdat we hele andere grond hebben.
0: Ja. Geef je ook cursussen in paddenstoelen fotograferen nu dit seizoen of niet?
1: Ja, op 2 oktober is de workshop weer op landgoed Ter Koelster. Dus dat is heel leuk. En dan zijn we ook in de theekoepel daar. Superleuk.
0: Zo, en dan kunnen nog aanmeldingen komen?
1: Naar de paddenstoelen workshop, daar kun je op de reservelijst. Maar je kunt wel even op de website kijken voor andere workshops en cursussen die gaande zijn. We zijn trouwens in het voorjaar, dan zijn er hele bijzondere sneeuwklokjes. Dan zijn we ook op landgoed Ter Koelster.
0: Oké, dat is weer van komend voorjaar.
1: Ja, dus in februari zo'n beetje. Dus als de eerste kopjes weer boven komen, dan heb ik ook weer een workshop daar.
0: Oké. En verder dit najaar, deze winter?
1: In het najaar heb ik nog basis- en vervolgcursus. Dus gewoon echt leren fotograferen. Op de vrijdagochtend, die zit ook al hartstikke vol. Dan gaan we Lightroom cursus, dus foto's bewerken.
0: Oh, wauw.
1: Ja.
0: Tof.
1: En dan volgend jaar weer. Ja, kunt je sowieso weer inschrijven volgend jaar.
0: LindaKarels.nl.
1: Nog
0: steeds. Ja. Top.
1: Ja, nog steeds.
0: En Linda, over de paddenstoelen nog even terug, hè. Als je nou niet helaas bij jou komt, dan kan je nog wat tips geven voor mensen die paddenstoelen op de foto werken?
1: Oh, zeker. Heb je een lens, bijvoorbeeld een macro lens of voorzetringen, dan kun je van heel dichtbij fotograferen. Dat is heel tof. Ga echt dicht bij de grond zitten. Tip is ook, kijk echt heel goed rond. Want als je door het bos gaat wandelen, dan denk je, nou, ik zie helemaal geen dag. En zodra je eigenlijk wat langzamer gaat lopen en goed gaat kijken, Dus goed kijken en echt van dichtbij. Ja. Dat kan ook al met je telefoon.
0: Ja, geniet ervan.
1: Ja, echt.
0: Prachtig in ieder geval. Op Facebook zijn ze te vinden, jouw mooie paddenstoelen.
1: Ja, zeker.
0: Toch.
1: Zeker.
0: Linda, dankjewel weer.
1: Ja, jij ook bedankt.
0: Graag gedaan, succes komt
1: te doen. Doei. Ja, hoi.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Jurgen Boek gaat met het NOS Journaal. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Vandaag is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie verliep succesvol, zegt het Vaticaan. De komende dagen blijft hij nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Zondag maakte de 71-jarige Leo bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen was gevonden. Oncologen zeiden voorafgaand aan de operatie dat de vooruitzichten van de paus zeer goed waren, omdat de knobbel in een vroeg stadium is ontdekt. De Eerste Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd met twee asielmaatregelen die eerder nog waren gesneuveld. De Immigratie- en Naturalisatiedienst hoeft voortaan geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijf. Verder wordt het gemakkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan straks als zij misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf van minstens 2 jaar staat. Een voormalige bendeleider is in de Verenigde Staten veroordeeld tot 40 jaar cel voor zijn rol in de moord op hiphoplegende Tupac in 1996. Dwayne Davis was vorige maand als schuldig bevonden aan het beramen van de moord en kreeg vandaag zijn straf te horen. De nu 63-jarige Davis was in de jaren 90 leider van een bende in Los Angeles. Hij bracht de zaak zelf aan het rollen door enkele jaren geleden in interviews en memoires te praten over zijn rol in de dood van Tupac. In Tilburg hebben de Oranje voetbalsters met 3-0 gewonnen van Hongarije. Omdat de heenwedstrijd ook al met 8-0 was gewonnen, plaatsen ze zich voor de laatste ronde van de WK-kwalificatie. Daarin nemen ze het op tegen Slovenië. Dat won vanavond van Turkije. Het WK wordt volgend jaar gespeeld in Brazilië. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de kust en duinstreek.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Afgelopen dag is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie is volgens het Vaticaan goed verlopen. De komende dagen blijft de paus nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Zondag maakte de 71-jarige Leo bekend dat er een knobbeltje was gevonden. Oncologen zeiden daarna al dat de vooruitzichten van de paus zeer goed waren, omdat de knobbel in een vroeg stadium is ontdekt. Iran heeft het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz weer opgevoerd, meldt de Britse krant The Financial Times. Alleen al afgelopen zondag zou Iran 6 schepen hebben aangevallen. Dat zou het hoogste aantal zijn sinds het begin van de oorlog, eind februari. Tot nu toe waren begin maart de meeste aanvallen in de straat van Hormuz. De Eerste Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd met 2 asielmaatregelen die eerder nog waren gesneuveld. De Immigratie- en Naturalisatiedienst hoeft daardoor geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijf. Verder wordt het makkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan voortaan als zij misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf van minstens 2 jaar staat. De Nederlandse voetbalsters hebben zich zoals verwacht geplaatst voor de laatste ronde van de play-offs voor het WK van volgend jaar. In Tilburg werd met 3-0 gewonnen van Hongarije. Nederland had het eerste duel tegen Hongarije al met 8-0 gewonnen. De voetbalsters moeten in de laatste ronde van de WK-kwalificatie tegen Slovenië. PSV heeft de Champions League wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Pas ver in de tweede helft scoorde de Duitse thuisclub het winnende doelpunt. De Eindhovenaren misten in de eerste helft een penalty. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Overdag ook droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur voor Griekenland is opgestapt. Het gaat om Kimberly Guilfoyle, een voormalig presentator bij Fox News. President Trump had om haar ontslag gevraagd na beschuldigingen van corruptie. Guilfoyle zou een geldschieter van Trump hebben gevraagd om $100.000 over te maken, zodat ze haar creditcardschulden kon afbetalen. Die geldschieter zou daar niet op zijn ingegaan. Guilfoyle zegt dat de beschuldigingen niet kloppen. Een voormalig bendeleider is in de VS veroordeeld tot 40 jaar cel voor zijn rol in de moord op hiphop-legende Tupac in 1996. Dwayne Davis was vorige maand al schuldig bevonden aan het beramen van de moord en kreeg afgelopen dag zijn straf te horen. De nu 63-jarige Davis was in de jaren 90 leider van de Southside Compton Crips in Los Angeles. Hij bracht de zaak zelf aan het rollen door een aantal jaar geleden in interviews en memoires te praten over zijn rol in de dood van Tupac. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Afgelopen dag is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie is volgens het Vaticaan goed verlopen. De komende dagen blijft de paus nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Iran heeft het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz weer opgevoerd, meldt de Britse krant The Financial Times. Alleen al afgelopen zondag zou Iran 6 schepen hebben aangevallen. Dat zou het hoogste aantal zijn sinds het begin van de oorlog, eind februari. Tot nu toe waren begin maart de meeste aanvallen in de straat van Hormuz. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Overdag eerst veel zon en later wat meer stapelwolken. Het blijft droog bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek. I'm gonna get tough.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Spaanse koning Felipe en zijn vrouw Letizia hebben een bezoek gebracht aan de Spaanse exclave Ceuta. Die werd eind juli door tienduizenden mensen vanuit Marokko bestormd. Daarbij vielen zeker 141 doden. De stormloop leidde tot veel onrust in Ceuta. Felipe zei in een toespraak dat de exclave ontegenzeggelijk bij Spanje hoort, maar hij sprak zich ook uit voor goede banden met Marokko. Het Spaanse koningspaar ging in gesprek met inwoners en bestuurders en herdacht op een begraafplaats de migranten die zijn omgekomen. De gemeente Groningen gaat vanaf vandaag tijdelijk extra vluchtelingen opvangen. Het gaat om 100 mensen die terecht kunnen op een bestaande noodopvanglocatie. Daarmee moet de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel worden verlicht. Gisteren riep asielminister Van der Brink alle gemeenten opnieuw op om extra opvangplekken te regelen. Volgens hem is de situatie in Ter Apel onhoudbaar. De extra opvang in Groningen is in eerste instantie voor 3 weken. De Amerikaanse ambassadeur voor Griekenland is opgestapt. Het gaat om Kimberly Guilfoyle, een voormalig presentator bij Fox News. President Trump had om haar ontslag gevraagd na beschuldigingen van corruptie. Guilfoyle zou een geldschieter van Trump hebben gevraagd om $100.000 over te maken, zodat ze haar creditcardschulden kon afbetalen. Die geldschieter zou daar niet op zijn ingegaan. Een toestel van Corendon is afgelopen dag door 2 straaljagers begeleid nadat er vanuit de cockpit een kapingsmelding was gedaan. Die bleek uiteindelijk vals, maar toen had de Duitse luchtmacht al 2 toestellen de lucht ingestuurd. Het Corendon-toestel was vertrokken uit Griekenland en had Nuremberg als eindbestemming. Volgens Corendon werd de melding veroorzaakt door een storing in het radiocommunicatiesysteem. Het weer, vannacht droog, het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het blijft droog bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.